0: steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Anhunze. De lokale omroep van de gemeente Anhunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, Anhunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Anhunze. Radio Anhunze.
1: Radio Anhunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de radio AN Heuze altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

slapen en voorzichtig kruip ik dicht tegen je aan. En ik weet dat je wilt gaan. Die grote stap heb jij genomen. Maar ik kan haast niet meer slapen en word gek bij de gedachten

0: doen.
1: Direct in contact met de studio van Radio AN Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioanhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

direct in contact met de studio van Radio AN Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioanhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06-533-747-99. Of natuurlijk gewoon even bellen. 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
3: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
2: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
4: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. This is like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
2: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
2: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
1: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
3: Heel veel mensen denken Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
1: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
2: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
1: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst 20 Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
1: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en keuvel.

0: was in 1968 de eerste nummer 1 hit voor de Golden Earring. Dong, dong, dikkie, dikkie, dong.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Een hele goede morgen op deze maandag de 11e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vandaag zit Wim Zonneveld in ons terugblik op de Drentse duizend. En Ria Valk, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En dus nieuwe muziek van Leon Moorman. Straks hoor je BZN met Pearly Dom. Maar eerst is hier Erika Karst. En als je maar gelooft in mij.

0: voor ons terugblik op de Drentse Duizend. Met daarin even vooruitblik. En dat wel op de Oldiesdag van komende donderdag. Hemelvaartsdag natuurlijk. Met de vrijdag nog even een après-ski party. Zoiets maken we wel van. Maar deze week dus lekkere Nederlandse evergreens in ons terugblik. En we trappen af met Wim Sonneveld, Het Dorp. 2024 nog op nummer 57. Eind vorig jaar iets gedaald. Toen stond Het Dorp op nummer 69 in de Drentse Duizend.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Radio Drenthe.
1: Nederpop.
0: Met Wim Boer.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

documentaire over de ziekte van Alzheimer van zijn stiefzus. Die vormde inspiratie voor dit nummer. Laat het licht aan was dat van de snelle. Straks het nieuws uit de regio. Maar eerst is hier Earth and Fire en Memories.

0: altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Scootmobiel nodig? Mobifit.
4: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De vierde verdachte die volgens het Openbaar Ministerie betrokken is bij de kunstroof uit het Drents Museum in Assen, die staat vandaag voor de politierechter. Het gaat om een man van 26 uit de Heer Hugo Waard, die verdacht wordt van het stelen van kentekenplaten. Het standbeeld Het Kousenmeisje in het centrum van Emmen is vernield. Het bronzen kunstbeeld van maker Pieter Starreveld werd zaterdagochtend op de grond aangetroffen. En de grote brand gisteravond in het natuurgebied bij Klazineveen. Volgens de woordvoerder van de brandweer stond daar een gebied van zo'n 300 bij 80 meter in brand en was het moeilijk te bestrijden. De brandweer kwam met meerdere eenheden te plaatsen en wist de verspreiding van het vuur te voorkomen. Dit en meer nieuws vind je bij tv20.nl en in onze app. Roland van der Zwaag dan met het weer.
6: Vanochtend zien we nog af en toe zon. De bewolking neemt later wel toe. Het is een graad of 10 bij een matige westelijke wind. Zo rond het middaguur kan het eventjes licht gaan regenen. Dan is het even bewolkt. Daarna laat de zon zich weer zien. En vanavond, als de wind echt wel windkracht 5 is geworden, gaat er weer van tijd tot tijd een paar buien vallen.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Tot 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Wilfred Lange en So Incredible.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken even de schatkist der vaderlandse popmuziek in. En om vast een beetje in de stemming te komen voor komende donderdag, de Oldiesdag. Nou, de laatste tijd komen er de nodige verzamelaars uit van artiesten die we ongetwijfeld ook tegen zullen komen op die Oldiesdag komende donderdag op Hemelvaartsdag hier op Radio Drenthe. En we trappen vandaag af met Ria Valk. Nou, het is dit jaar alweer 67 jaar geleden dat ze debuteerde met haar eerste single Dans de Bam Bam Boe. En een jaar later brak ze door met Hou je echt nog van mij, Rockin' Billy. Nou, sindsdien bracht in Eindhoven geboren zangeres 7 albums en zo'n 100 singles uit. Haar grootste hitparade successen behaalde ze in de jaren 60 en 70 met top 40 hits zoals Santo Domingo, De Liefde van de Man die gaat door de maag en natuurlijk ook een Leo. En er is verzamelwerk van haar uitgekomen. En wij draaien vandaag deze Hou je echt nog van mij, Rockin' Billy. Dit is Ria Valk.

0: bril weer opgepoetst en kan er meteen gaan. Lee Towers and I Can See Clearly Now. Het is tijd voor nieuwe muziek op Ruitwinter. En dat wel met de nieuwe single van Leon Moorman. Afkomstig van zijn tweede album Linkse Hobby. Dat album is trouwens alleen te kopen via Leon zelf, zijn webshop en de afgelopen theatertour. En later dit jaar de officiële release nog. Nou, in de tussentijd wordt er gewerkt aan een derde album en ook weer een nieuwe theatertour. Daarover vertelde hij vorige week in Jimmen. Maar hij vertelde ook waar de nieuwe single dan over gaat.
1: Ik voel mezelf plattelander in de stad, want weet je, zeg, ik woon in Zolle. Ja. En ik ben geboren in Bargepas. En ik denk dat ik de mentaliteit van dat je van het dorp komt, maar ook, nou ja, ik ben vanaf mijn studie in Zolle gaan wonen. Nou, dat die fase dat je jezelf nog echt vormt en wie ben je dan en waar sta je voor? Zo. Ik denk dat die mix van die twee daar heel goed in terugkomt. En ik dacht, daar wil ik een liedje over maken. Over, nou ja, hoe die ervaring is van platteland naar de stad en andersom weer.

die zouden Nederlands deze kadansen dat met de dagen dat ik je vergeet. Daarmee zijn we het einde gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot, Guus Meeuwis. Even proosten.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door de dokter.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
8: Dit is Radio AN Hunze.
9: Radio AN Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: 2 kilometer stilstaand verkeer, dat tussen Meppel en knooppunt Langhorst.
11: Trulies met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
14: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
17: EuropaKinderhulp.nl.
13: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
18: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
20: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate,
15: op de wereld om elkaar te helpen.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
23: Radio Drenthe.
24: Koffie en Keuvel.
23: Met Wim Boer.

0: Music for the Sweet en dat met Papa Joe.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: En ik, Marita, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik hoor er altijd even een mama-appelsapje in.
3: Ja?
0: In dit geval, ja. Papa Rumboon, denk ik altijd.
3: Papa Rumboon, Rumboon. Hey, ja. Hey, papa, hey, coconut. Ja, ik snap dat wel.
0: Mooi zo. Hey, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Het is 11 mei, alweer 11 mei. Oh ja, dat mogen we niet meer zeggen.
3: Dat zeggen wij altijd, hè? Oh, maar gaat dat snel.
0: Het is alweer maandag en over 5 dagen zeggen we, het is alweer vrijdag.
3: Oh, gaat dat snel, hè?
0: Mooi zo. Ja, heb je een goed weekend gehad?
3: Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik ben lekker naar de sauna geweest op de lekkere warme zaterdag van afgelopen weekend.
0: Oh, ja.
3: Ja, en toen ik s'avonds thuis kwam, dacht ik, wow, waarom is mijn hoofd zo rood als een kreeft?
0: Gaat snel, hè, dan?
3: Ik was een beetje verbrand.
0: Ja.
3: Maar ik heb geflink geaftesund en het is nu lekker bruin weggetrokken. Dus okay. ik heb het goed gehad. Jij
0: het
3: ook?
0: Het was gisteren ook nog wel lekker. Ja, gisteren, wat heb ik vrijdagavond? Want mijn kachelseizoen heb ik geopend.
3: Oh,
0: ik heb een buik bij de kacheltje en dan wil ik zo nu en dan, als het dan lekker weer is, en dan s'avonds om 7, 8, dan gooi ik even de fik erin.
3: Lekker hoor.
0: En dan een glaasje wijn. En dan ga ik er lekker dom in het vuurtje staan te duren.
3: Wij hebben ook zo'n buitenkacheltje. Dat is echt elke keer weer zo lekker om daar even bij te zitten met een glaasje.
0: Ja, niet te vaak. Ik kijk even hoe de wind is, om de buren zo niet tot last te zijn.
3: Ja.
0: Maar de wind die stond goed. Ik denk, hoppakee, daar gaan we weer.
3: Lekker hoor.
0: En zaterdag, nou, niet zoveel gedaan. En gisteravond naar een concertje geweest van Sommieux in Groningen.
3: Prachtig,
0: dus,
3: mooi.
0: Heerlijk, lekker genoten.
3: Goed hoor.
0: Nou, vandaag gaan we ook lekker genieten tot een uur of 12. Natuurlijk, we hebben straks nog Aalde, die is op zak hier ergens in Assen, vlakbij. En we blikken ook vandaag weer even terug op 80 jaar omroepgeschiedenis. En dat doen we dan met Sjoerd. En dat gaan we vandaag over de trektocht hebben.
3: Leuk.
0: Leuk, man.
3: Ja.
0: En we hebben nieuwe muziek hier op Ruiderhitte. Van een stel oude knarren. Dit is de nieuwe single van de Rolling Stones, In the Stars.

0: Alan Parsons Project en Don't Answer Me.
1: Wie keuvelt hier?
0: Marita.
2: Wim.
0: Het is weer zover.
2: Oh, oh my ja. God.
0: Kom maar hoor. Ja. 1, 2, 3... Hoppakee,
2: doei.
0: Dat was hem weer. Ja. Nee. Dat mogen we elk jaar doen, hè?
2: Ja, maar normaal gesproken hebben we er wel een beetje meer lol in dan dit jaar, toch?
0: Ja, klopt. Ja.
2: Ja, het is
0: nou,
2: echt, ja.
0: Ik moet zeggen, de andere jaren dan leeft het bij mij nog wel een klein beetje.
2: Bij mij ook, ja. Heel 0, erg zelfs.
0: 0,01 dan.
2: Nou ja, je weet natuurlijk dat ik wel eens voor gekscherend Miss Songfestival genoemd word. Want ja. Ik ben echt degene die ook vooraan zit thuis met de vlaggetjes en de hapjes uit de landen. En ook echt...
0: En de chips en de cola.
2: Ja,
0: en
2: we hebben altijd een grabbelton en een bingo kaart. En ik zoek ook van tevoren echt uit van welk land maakt het meeste kans om te winnen. Ja. Ik heb ook elke inzending al uitgeplozen.
0: Maar nu?
2: Niks.
0: Niks.
2: Niks.
0: Nou, je moest vanochtend, want ik had erover gedacht, nou, we kunnen hier wel even over hebben. Toen heb je nog even wat zitten te grasduinen van wat is dan uiteindelijk misschien wel een potentiële winnaar en dat soort dingen weer. Ja. Maar verder helemaal niks, hè?
2: Nee hoor, en ik weiger ook en ik ga ook niet kijken.
0: Ik ga ook niet kijken.
2: Nee, goed. Ja, nee.
0: 0,0. Het begint morgenavond voor de mensen die wel enigszins geïnteresseerd zijn. Volgens mij met Jeroen Kijkervechten, die zit er.
2: Geloof het wel. Zoals dat weet ik niet eens. Ja, voor de eerste halve finale. En dan donderdag is er de tweede halve finale. En dan is het volgende week zaterdag. Is het zaterdag dan?
0: Ja.
2: Geloof
0: weet,
2: het
0: je,
2: wel,
0: weet je wie er nog meer zit? Henry Schut.
2: Oh ja.
0: Die doet altijd sport.
2: Klopt. En
0: die gaat het doen.
2: Ja, want we zenden het wel uit.
0: Ja. Nou, daar vind ik wel... ik vind daar iets van.
2: Ja, ik ook.
0: Dat mag, hè? Ja. We hebben het geboycott. Wij niet alleen. Een aantal landen. Volgens mij stukken 5 in totaal.
2: 5 landen samen met meedoen. Ons erbij. Ja.
0: En dan zijn wij weer Holland op zijn smalst. Want we gaan het wel uitzenden. Want het publiek heeft er wel recht op om dat te zien. We hebben 160 kanalen op de televisie. Ga maar naar de BBC. Ga maar naar de Duitse. Ga maar naar de Belgische.
2: Maakt
0: niet uit. Ga daar maar gewoon kijken. Maar geen geld aan besteden om dat te doen. Boycott is boycott. Punt.
2: Ja, ben ik met je eens. Ja, ben ik gewoon heel erg met je eens. Maar er is wel weer allerlei smakelijk gedoe. Smakelijk gedoe, ja. Maar het is er allemaal gedoe weer rondom dat Songfestival. En het zal je niet verbazen, maar het heeft natuurlijk te maken met Israël.
3: Ja.
2: Want de organisatie van het Eurovisie Songfestival, die heeft een waarschuwing gegeven aan de Israëlische omroep KAN, de KAN.
0: Ja?
2: Want die hebben de regels overtreden.
0: Hoe dan?
2: Nou, die deelnemer van Israël, Noam heet die... die heeft op social media in verschillende talen opgeroepen... om te gaan stemmen op Israël.
0: Dat mag niet.
2: En dat mag niet.
0: Nee, vorig jaar hebben ze dat ook al een paar keer gedaan. Ze hebben het nu al voor de derde keer al geflikt.
2: Ja.
0: Ik zeg het misschien een klein beetje grof, excuus daarvoor. Maar dan snap ik, ik snap best inderdaad dat dat niet mag. En dan moet je ook dus gaan straffen. Want een Joost Klein bijvoorbeeld, die had een klein akkefietje met een Israëlische dame... in dit geval.
2: Ja.
0: En die is er volgens helemaal uitgekikt.
2: En achteraf bleek dat er eigenlijk helemaal niks gebeurd was. Sterker nog, er waren zelfs beelden.

0: Van waarop bleek dat er niet zoveel gebeurd was.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, en vorig jaar blijkt ook dat uit onderzoek dat de Israëlische overheidsinstantie dat die ook een campagne had gevoerd om die Israëlische inzending te promoten. Want Israël kreeg vorig jaar de meeste stemmen van het publiek, maar dat bleek dus ook de doorgestoken kaart
2: te
0: zijn.
2: Opgeroepen om te stemmen. En ik geloof dat je zelfs per huishouden mag je 10 keer stemmen.
0: Ja.
2: Dan gaat het heel hard door. Het is wel een beetje verworden tot een misplaatst feestje.
0: Nou ja, en het is heel politiek geworden. En juist dat beweert de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Daar houden wij ons verre van.
2: Ja,
0: maar dat klopt dus niet.
2: Doe maar denk aan een of andere man, die is volgens mij de baas bij de FIFA. En die zegt ook van sport en politiek, er is helemaal niks. Maar ik geef al een Peace Prize aan een of andere president ergens.
0: Dus ja, nou dat.
2: Hebben we ook nog een positief nieuws daarover? Over zeg maar de liedjes, de inhoud. Want jij hebt wel enigszins voor de bril nu wie een kanshebbertje is. Hè?
0: Ja, je zou bijna vergeten, hè, dat het gewoon nog om de liedjes gaat. Ja. Maar er is inderdaad bij de bookmakers één land die steeds naar voren komt als mogelijke winnaar. Ze staan ook erg hoog. Het verschil tussen deze en de nummer 2 is mega groot. Het is namelijk de inzending uit Finland. Dat is een gezellige jonge man. Hij zingt een liedje en er is een dame bij. Die speelt live viool, elektrisch viool. En dat klinkt dan toch best wel heel erg mooi. Luister maar. Oh.

0: Oké. Aan het begin van het fragment, je denkt van, het zou de nieuwe single van Yves Berensen kunnen zijn,
1: ja,
0: of niet?
1: Nou ja, dat is misschien ook wel een beetje. Het liedje is best wel heel erg leuk. Bombastisch refreintje, maar de coupletjes zijn heel erg leuk. Melodieus, gaan alle kanten op. En ja, dan die dame erbij, in een hele mooie wapperende jurk, op haar elektrisch viool. Zij is echt het middelpunt daar op het podium. Ja, ja, het is wel echt gaaf, hoor.
0: Nou, mooi zo. Ik ga geen dikke songfestival hier draaien.
1: Ja, doe maar niet.
0: Ik boycott het ook een klein beetje. Ja.
1: Boeg.
0: Ja, ik zet hier even een punt.
1: Zal ze krijgen.
0: Goed zo.

zanger in het feestje. Die scoorde later nog een aantal solo-hits. Eddie Grant was dat, The Eagles en Baby Comeback. Straks Marita met het nieuws uit de regio. Maar eerst is hier Olita Adams en The Window of Hope.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaalt welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Het is 10:30, Marita nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. Een grote brand gisteravond in een natuurgebied bij Klasinaveen. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een gebied van 300 bij 80 meter in brand en was het vuur moeilijk te bestrijden. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse en wist verspreiding van het vuur te voorkomen. En de natuurbrand van een maand geleden op het Dwingelde Veld bij Antsen is vooral voor reptielen funest geweest. Dat zegt boswachter Hans Krol van Natuurmonumenten. Volgens Krol herstelt de natuur zich in het gebied weer goed. Er groeien inmiddels weer planten, maar de dag na de brand vonden boswachters verschillende dode adders en daar zijn ze erg van geschrokken. Het duurt volgens de boswachter lang voordat een reptielensoort zich weer herstelt. Natuurbranden voorkomen, dat is niet mogelijk, maar we kunnen ons er wel beter tegen wapenen, zegt Krol.
6: Maar we moeten eigenlijk zorgen dat we gewoon bijvoorbeeld veel meer water in onze gebieden vasthouden. Er valt genoeg in de winter. En als we dat meer vasthouden in onze systemen, dan houden we die gebieden ook natter. En als we die natuurgebieden ook nog eens aan elkaar verbinden, volgens het Natuurnetwerk Nederland, dan wordt het allemaal een robuuster systeem. Kunnen soorten ook migreren en hebben die ook meer kans tot overleven na een behoorlijke brand.
5: De vierde verdachte die volgens het Openbaar Ministerie betrokken is bij de kunstroof uit het Drents Museum in Assen staat vandaag voor de politierechter. Het gaat om een man van 26 uit Heerhugowaard die verdacht wordt van het stelen van kentekenplaten. Eén van die kentekens zat op de vluchtauto die bij de kunstroof werd gebruikt. Na de roof staken de daders de vluchtauto in brand en lieten het achter bij Rolde. Of de vierde verdachte wist dat de kentekenplaat gebruikt zou worden bij de kunstroof is nog niet duidelijk. En daarom behandelt het OM deze zaak los van die tegen de drie hoofdverdachten, die verdacht worden van de roof zelf. Volleyballer Robert Andringa uit Assen verruilt zijn Italiaanse club uit Piacenza voor het Franse Lille. Andringa won een paar weken geleden nog een Europese beker met de Italianen, maar vond het tijd om weer dichter bij zijn familie te gaan wonen en verhuisd daarom naar Lille. De Assenaar zette vorig jaar een punt achter zijn interlandcarrière, na 272 keer voor Oranje te zijn uitgekomen. En het werk van beeldend kunstenaar Saskia Boelsems uit Nieuw-Schonebeek staat op een postzegel. Een tijd geleden werd ze hiervoor benaderd en ze hoefde daar geen seconde over na te denken.
7: Het lijkt me zo leuk dat die hele kleine postzegels met die landschappen op brieven geplakt worden en dat ze de hele wereld overgaan. Of nou ja, heel Nederland. Dat leek me altijd al heel leuk.
5: Nou, 10 landschappen zijn er te bewonderen op de postzegels en daarbij zit ook Drentse natuur. Zo is het Bargeveen te zien, net als een foto van de Drentse A en de achtertuin van Boelsems in Nieuw-Schonebeek. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
4: Dankjewel, Marita. Heb ik daar even wat verkeersinformatie voor je. De A28 Groningen richting Zwolle. Nog bijna 6 kilometer stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is dicht door een ongeval. En dat tussen de Wijk en Staphorst. En de A32 Heerenveen richting Meppel. 3 kilometer door een ongeval stilstaand verkeer. Tussen Meppel Noord en knooppunt Lankhorst. En vervolgens ook nog de N366 Ter Apel richting Veendam. Ruim 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Tussen Ter Apel en Vledderveen. Het weer dan met Roland van der Zwaag.
8: Vanochtend zien we nog af en toe zon. De bewolking neemt later wel toe. Het is een graad of 10 bij een matige westelijke wind. Zo rond het middaguur kan het eventjes licht gaan regenen. Dan is het even bewolkt. Daarna laat de zon zich weer zien. En vanavond, als de wind echt wel windkracht 5 is geworden, gaat er weer van tijd tot tijd een paar buien vallen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
14: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Ik krijg een vakantiebroertje.
16: Huh?
15: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
16: Cool, wil ik ook.
17: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
18: europakinderhulp.nl.
19: Hey, Remon!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: 1 hit in Nederland. En dat was deze Sydney Youngblood en If Only I Could.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is bijna 9 minuten overal 11. Aldert is vanavond voor ons op Chuck. Lekker dichtbij bij het provinciehuis. En ik heb de neiging, Aldert, om dan een klein beetje heel zachtjes en stil te gaan praten. Ik weet niet of jij dat ook hebt.
3: Ja. Ik eigenlijk ook. En dat is ook wel een klein beetje de bedoeling. Maar ik heb net begrepen, ze hebben geen last van ons. Hier in de vergaderzaal hier naast ons. In de Balloerkuil, zoals jij dat al een keer eerder genoemd hebt. Ja, je hebt er ervaring mee te slotten. Ja, in provincie, dus daar ben ik op dit moment. Ik heb ook weer allerlei psychische passies gekregen en zo. Dus je moet wel even zorgen dat je goed voorbereid hier naar binnen gaat. En dat gaat niet alleen voor mij, maar dat gaat ook zeker voor die deelnemers die als hier met doet aan het MEP. Tom, zeg ik het goed, hè? Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Klopt inderdaad, het MEP, het Model European Parliament.
3: Ja. Ja. Met andere woorden, hier wordt het Europees Parlement nabootst.
4: Ja, daar komt het wel op neer. Ja. Ja, we hebben leerlingen verdeeld over commissies. En zij buigen zich over diverse Europese vraagstukken. Waar ze afgelopen donderdag en vrijdag hebben ze dat voorbereid. En vandaag is de grote vergadering.
3: Ja, en wat voor leerling bent dat dan?
4: Dat zijn leerlingen van middelbare scholen in Assen.
3: Ja.
4: Uit klas 4 en 5.
3: Ja. Ja. Maar dat is niet helemaal wel, want meest, die is naast mij, 17 jaar. Meestal komt je zit op school in Emmen, wat niet?
5: Ja, ik zit op school in Emmen.
3: Ja.
5: Ja, dus mensen vanuit heel Drenthe die komen hier naartoe om zich samen te buigen over die vraagstukken en daarover te gaan debatteren.
3: Ja, en ik ben ook nog de voorzitter, hè?
5: Ja, vandaag.
3: Je bent een soort Ursula eigenlijk vandaag.
5: Vandaag ben ik Ursula, ja.
3: Ja. Maar je kunt wel in weg uit de vergadering.
5: Ja, dus ik ben pas vanmiddag in het laatste tijdslot ga ik ook daadwerkelijk voorzitten. Er zijn 5 voorzitters vandaag.
3: Oh, je hebt voorzitters zat.
5: Ja, we hebben meer dan genoeg voorzitters.
3: Hé, maar je staat hier mooi van, met 17 jaar, keurig een pak strik voor. Wat is je ambitie? Je wilt ook echt politicus worden?
5: Later wel. Dus dat is wel een van mijn ambities, ja.
3: Ja, hè?
5: Ja.
3: Ja, en dan is dit een mooie oefenpodium, of niet?
5: Dit is een heel mooi oefenpodium. Dus daarom is dit ook zo'n mooie gebeurtenis. Voor iedereen die hier aanwezig kan zijn, is dit echt een hele mooie kans. Want heel veel dingen zoals dit ga je niet meemaken.
3: Zo goed. Kijk, maar Tom, er wordt al gezegd van, wij wilt ook de politiek, althans al die leerlingen die als hier zitten, die wilt ook echt de politiek. Is dat een beetje u zegt?
4: Nou, we merken wel dat leerlingen die meedoen aan het MEP, dat heel veel tussen zitten die dat politieke ambities hebben. Dat hebben we ook gezien bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. En dat toch best wel veel op de lijst stonden die ooit een MEP verleden hebben. Dus dat is een supermooie stap die ze zetten.
3: Ja, maar dit wordt jaarlijks gedaan hier, hè?
4: Ja, klopt. Ze beginnen altijd in de scholenronde in Drenthe. Dus de verschillende scholen houden het dan binnen school. Die selecteren vervolgens leerlingen die komen dan vervolgens naar heel Drenthe. Dat zijn we nu aan het doen. En vandaag selecteren we leerlingen die nationaal gaan en die gaan uiteindelijk naar Den Haag.
3: Het is een soort van wedstrijd dus eigenlijk.
4: Ja, wel een beetje een wedstrijd element, zeker.
3: Ja, ja. Ja. Net als met voetbal, met de trainers staat aan de kant, de king of die pupil, en of er wat talenten tussen zit. Ja, moet je
4: het
3: een beetje zien?
4: Ja, zo kan je het een beetje zien. Wij kijken naar het politieke talent. En als je heel goed bent, ga naar nationaal. En als je dat heel goed doet, kun je zelfs nog internationaal.
3: Zo.
4: Dus er valt veel te bereiken.
3: Ja. En Mees, je hebt die ambitie. En je bent al een keer eerder keuze volgens mij. Maar je mag ook naar, heb ik je gehoord zeggen, Estland? Wat?
5: Ja, dus ik ben vorig jaar stond ik hier ook in de zaal als deelnemer, als een commissielid. En daarna ben ik geselecteerd om door te gaan naar het nationale rol. En vanuit daar ben ik geselecteerd voor een internationale ronde.
3: Ja.
5: Dus aanstaande oktober ga ik naar Estland om daar mee te nemen aan een daadwerkelijk Europees parlement.
3: Ja, ja. Ja. Maar echt wel in de melk te brokkelen dan.
5: Ja, dus dan is het voor het echie.
3: Ja.
5: Ja.
3: Nou is het wel zo dat, zoals bijvoorbeeld het Europees parlement ziet, over het algemeen bij heel veel mensen niet zo heel erg hoog gaan schrijven qua besluitvorming. En het duurt allemaal wat en dat gevruus elke keer, et cetera.
5: Ja, dus daarom is dit denk ik ook wel heel erg belangrijk. Want heel veel mensen die denken heel wat over het Europees parlement. Maar, en dat is ook wel een beetje onduidelijk. Maar juist dingen zoals dit maken het duidelijker. Vooral ook voor een jongere generatie. En hoe meer mensen ermee bezig zijn, hoe duidelijker het ook wordt.
3: Ja.
5: En nou ja, dat zou dat vertrouwen ook wel degelijk gaan verbeteren.
3: Ja. Ja. Maar voor een select gezelschap natuurlijk. Hè, in dit geval.
5: Het is een select gezelschap. Maar nou ja, zoals u zelf al heeft gezegd, dit zijn mensen met politieke ambitie. Dit worden volksvertegenwoordigers. En nou, dat zijn de mensen die het woord naar iedereen gaan brengen. En ik denk dus wel degelijk dat deze selectie... die gaat het wel duidelijk maken voor iedereen.
3: Ik heb Tom net al gehoord zeggen, hiermee heb je wat voorbereid moet natuurlijk op de alle onderwerpen die als voorbij komt vandaag. Wat is een van de belangrijke onderwerpen die als voorbij komt?
5: Nou, een van de belangrijke onderwerpen is de woningscrisis in Europa. Dus daar hebben we het vaak over in Nederland. Maar dat is dus niet alleen bij ons een probleem. En ze hebben dus als oplossingen bijvoorbeeld bedacht om woningen die leeg staan in Europa op te kopen vanuit een Europees verdrag. En dit dan te distributeren of te verhuren om een eerlijke loon. Of onder een eerlijke prijs.
1: Ja.
5: Nou ja, dit soort dingen zijn heel moeilijk te coördineren vanuit bijvoorbeeld een nationaal niveau. Omdat dit dus zo breed gestrekt moet worden om effect te hebben. En dat is dus dan juist de kracht en wat zo mooi is aan het Europees Parlement, dat als je iets op grote schaal aanpakt, dat het dan daadwerkelijk ook effect gaat hebben.
1: Ja, nou, ik hoor hier in ieder geval de politicus in de top 10, maar dat kan niet mis, hè? Dan die maar erbij.
4: Dat is prachtig, hè?
1: Ja, toch?
4: Dat is talent.
1: Ja. En zo meer van dat soort talent hier binnen waarschijnlijk?
4: Absoluut, er lopen er veel rond.
1: Ja.
4: En daar gaan we vandaag heel veel van genieten.
1: Ja. Ja, dat snap ik. Want het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dus elk jaar binnen weer nieuwe rondes om te zien van zitten weer nieuwe politici tussen die leerlingen hier in Drenthe. En bent er ook al namen uit het verleden die als nou in de politiek zit? Al? Weet je dat zo?
4: Nu weet ik wel dat je in de Tweede Kamer heb je Haptema de Hoop zitten.
1: Ja.
4: Die heeft een MEP-verleden bijvoorbeeld.
1: Ah, ja.
4: En zo zijn er meerdere politici die een MEP-verleden hebben.
1: Ja, ja, ja. Ja,
4: dus ze stromen inderdaad mooi door.
1: Ja. Dus die naam van Mees, die achternaam er nog een bij?
5: Mees Schutten.
1: Die moet iemand houden, hè? Want dat wordt een nieuwe Ursula. Duurt nog een paar jaar, maar dat gaat goed komen.
0: Dankjewel, Abel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl

met Simon en de dag dat alles beter is. En dat zou voor dan echt vandaag misschien wel kunnen zijn. Het is 11:15 hier op Radio Rente. Je luistert naar Koffie en Keuvel met de leukste muziek die voorbij komt. De man met de donkerbruine zoetmahoniehouten stem. Dit is Lou Rawls en You'll Never Find Another Love.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk, een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
8: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Schat. Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
14: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.
15: Met Wim Boer.

muziekvies van. Zullen jullie dan een keer een cover uitbrengen? De heren van Status Quo, waaronder deze The Wanderer. Nog een uurtje Koffie en Keuvel op deze maandag, met straks in de tweede half uur in gesprek met Sjoerd. En dan gaan we het hebben over 80 jaar regionale Omroep Noord. Met als hoofdonderwerp vandaag de Tektocht.

0: was ze samen met haar Supremes en dat met haar Baby in Love.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is natuurlijk maandag, dus moeten wij het weekend even bespreken, Marita. En we kwamen er al een beetje op televisie kijken in het weekend. Ik kijk ook wel heel veel televisie, maar, ja. Maar kijken we dan nog wel echt live televisie of kijken we alleen nog maar naar streamingsdiensten en on-demand en dat soort dingen meer?
2: Ja, nou, jij?
0: Ja, verschillend uiteindelijk, maar ik kwam er een beetje op, want mijn vriendin die was gisteren met haar moeder en met haar kinderen in Groningen te eten en er kwam Noord, die kwam daar voorbij.
2: Ja.
0: Die hebben dan zo'n dag op Noord gaan ze met de camera rond. En er was een reportage op en die gaan we dan, die zenden ze dan uit om 6 uur gisteravond. En die stuurt dan een linkje naar de dochter. Ja, maar ik heb geen televisie meer.
2: Nee.
0: Denk, nee, verrek. En ik denk dat mijn oudste dochter, weet ik niet 100% zeker, ook geen televisie meer heeft. De jongste nog wel, maar het oudste ook niet meer. Die hebben een hele andere manier van kijken en luisteren.
2: Ja, nou, een van mijn beste vriendinnen heeft al jaren geen televisie meer.
0: Hmm.
2: En die kijkt gewoon, als ze iets wil kijken, streamt ze dat op de laptop of wat dan ook.
0: Ja.
2: En als haar kinderen op de zolder hebben ze nog een heel klein televisietje. Maar ook daar wordt alleen maar gestreamd. Dus als haar kinderen iets willen kijken of zo, dan streamen ze dat gewoon.
0: Maar mijn dochter ook, die was ook laatst bij ons en bij mij. En die pakte de afstandsbediening en klik, klik, klik, die Videoland op. En die gaat dan vervolgens dingetjes opzoeken. Of via YouTube heel veel.
2: Ik doe het ook. We hebben het er net over. En ik zit me te bedenken, hoeveel reguliere televisie kijk ik nog? Bijna nul. En mijn kinderen al echt helemaal niet meer.
0: Maar ik ben wel om 6 uur van het journaal. Dat ben ik wel. Bij mij is dat 8 uur journaal. Soms om 19:30, maar meestal om 8 uur. Dat zijn wel van die momenten. Kijk, het is 19:55. Even journaal zien.
2: Maar dat is gewoonte, want eigenlijk is het natuurlijk onzin. Want al het nieuws wat jij kijkt om 8 uur... heb je al lang online en zo kunnen volgen.
0: Ja.
2: Ik kijk ook heel veel naar nieuws, maar dat doe ik dan gewoon online.
0: Ik kijk ook heel veel Netflix in dit geval.
2: En Videoland inderdaad.
0: Ja, en toevallig zaterdagavond zat ik met mijn vriendin op de bank en dan kwam ik Remarkably Bright Creatures tegen. Een prachtige mooi op Netflix met Sally Field, die speelt daarin.
2: Oh, dat is gaaf.
0: En dat was zo'n mooie serie. En dan denk je van, nou, dat zou ik normaal gesproken aan voorbij gaan. En ik denk, we gaan kijken. En we zaten allebei aan het einde te snikken op de bank.
2: Oh, het is juist erbij.
0: Echt?
2: Ja, maar weet je, dat is dus ook gewoon fijn, hè? Een streamingsdienst. Je hebt geen reclame, je hebt geen toestanden ertussendoor.
0: Nou,
2: en je kunt hem op pauze zetten even tussendoor als je chips gaat halen of wijn.
0: Nou, dat.
2: Ja, dat is gewoon handig.
0: Ja, en ik zit meestal dicht bij de koelkast, dus ik ben altijd in de buurt. Dus dat is altijd zo bij ons. Ja. Ja, mooi zo. Goed, maar dat is inderdaad even over televisie kijken. En afgelopen weekend, ik ben ook van de live muziek. Jij bent ook van de live muziek, van de concerten.

0: of sommelier.
1: Er zit enigszins verschil in.
0: Maar er zit wel wat verschil in. Ja.
1: Een beetje. Maar ik ga ook voor de derde keer naar Direct. Dus ja, dan denk ik dat ik dat ook
0: daarna
1: wel
0: heb
1: gezien.
0: Ook wel een keer gezien heb. Ja.
1: Uiteindelijk. Ja, dus ja ik snap. Ding. Ja. We kregen trouwens ook nog een Ria. Die was gisteren ook een geweest naar sommelier. En die zegt het was een fantastisch concert. Van energie. En de mooie uitspraak van Camille, de zanger, zat: het leven is rommelig, maar wonderschoon.
0: Ja, oh,
1: die
0: mooi.
1: Heeft ook een paar dingen meegemaakt in de afgelopen periode. Ja. Dus ja, heerlijke, lekkere muziek. En wat dan wel leuk is, want Sommelier die heeft een single gemaakt samen met Nile Rodgers. In dit geval, die ga ik even draaien. This is the moment.
0: Hoi.
1: En Sommelier is het laatste concert voor mijn vakantie. En Nile Rodgers, dat was straks het eerste concert na mijn vakantie.
0: Nou, de cirkel is rond.
1: 9 juli,
0: kijk,
1: in Soestdijk.
0: Mooi.
1: En nu samen op Radio Drenthe. Ah, this is the moment.

0: en Opa Lights.
1: Wie keuvelt hier?
0: We waren nog helemaal klaar, Marita.
2: Waren we nog niet klaar?
0: Het onderwerpje van net.
2: Ik zit hier helemaal lekker mee te zingen met Opa Lights. En een dansje erbij te doen. En ik denk ineens, oh, mijn microfoon gaat aan.
0: Ik heb natuurlijk sommieu met dingen ingestart. Maar we hadden nog even over concert van gisteravond. En ik las ook een berichtje bij het AD. En die vond ik wel bijzonder. Olivia Dean, ook een zangeres natuurlijk.
2: Ja.
0: Die doet niet meer aan toegiften.
2: En klaar is klaar, hè?
0: Ze zegt een concert voor hoogtepunten. Zegt ze, hoi.
2: En weg is ze.
0: En het was dus gisteravond ook zo.
2: Is dat iets nieuws?
0: Nou,
2: dat
0: weet ik niet.
2: Nieuwe trend.
0: Of mensen daar ook wel meer ervaring mee hebben. Maar ik vind het ook wel een ding. Op een gegeven moment is het klaar. Want ik vind bij toegift ook altijd van, komen ze nu wel of niet? En sommigen hebben ze twee toegiften. Dan doen ze een toegiftje en dan gaan ze weer weg.
2: En dan, gaan ze
0: en dan
2: weer,
0: denk je van, oké, kan ik nu ook weggaan? ja. En gisteren, het was klaar. Ze stonden met z'n zes op een rij, of met z'n zevende, en ze even zwaaien. Zaallicht ging aan. Dan denk ik, oké, nou, het is mooi.
2: Kan naar huis.
0: Dus ik vond het wel een ding, een mooi statement.
2: Nou, misschien doen meer mensen dat nog. Nou, Olivia Dean dus ook.
0: Ja, Olivia Dean doet het dus ook in dit geval. Nou, goed zo. Waar van nachten? Straks ben jij weer aan de beurt, Marita.
2: Oké.
0: Het nieuws uit de regio.
2: Oh, helemaal goed.
0: Dat is wel graag voor jou. Eerst even luisteren naar de Bengals. Dit is Walk Like an Egyptian.

0: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Borgstee, Assen.
7: Het is 11:30. Benita nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. Een grote brand gisteravond in een natuurgebied bij Klasinaveen. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een gebied van 300 bij 80 meter in brand en was het moeilijk te bestrijden. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse en wist de verspreiding van het vuur te voorkomen. De natuurbrand van een maand geleden op het Dingelderveld bij Ansen is vooral voor reptielen funest geweest. Dat zegt boswachter Hans Krol van Natuurmonumenten. Volgens Krol herstelt de natuur zich in het gebied weer goed, want er groeien inmiddels weer planten. Maar de dag na de brand vonden boswachters verschillende dode adders en daar zijn ze erg van geschrokken. Het duurt volgens de boswachter lang voordat de reptielensoort zich weer herstelt. Natuurbranden voorkomen, dat is niet mogelijk, maar we kunnen ons er wel beter tegen wapenen, zegt Krol.
9: Maar we moeten eigenlijk zorgen dat we gewoon bijvoorbeeld veel meer water in onze gebieden vasthouden. Er valt genoeg in de winter. En als we dat meer vasthouden in onze systemen, dan houden we die gebieden ook natter. En als we die natuurgebieden ook nog eens aan elkaar verbinden, volgens het Natuurnetwerk Nederland, dan wordt het allemaal een robuuster systeem. Kunnen soorten ook migreren. En hebben die ook meer kans tot overleven na een behoorlijke brand.
8: Aan de burgemeester Ten Holteweg in Dalen is vanmorgen een auto in vlammen opgegaan. Na een storing onder de motorkap vloog de auto in brand. De bestuurder kon op tijd uit de auto komen en raakte niet gewond. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto brandde volledig uit. Het werk van beeldend kunstenaar Saskia Boelsums uit Nieuw-Schonebeek staat op een postzegel. Een tijd geleden werd ze hiervoor benaderd en ze hoefde daar geen seconde over na te denken.
10: Het lijkt me zo leuk dat die hele kleine postzegels met die landschappen op brieven geplakt worden en dat ze de hele wereld overgaan. Of nou ja, heel Nederland. Dat lijkt me altijd al heel leuk.
8: 10 landschappen zijn er te bewonderen op de postzegels. En daarbij zit ook Drentse natuur. Zo is het Bargeveen te zien, net als een foto van de Drentse A en de achtertuin van Boelsums in Nieuw-Schonebeek. En Colin Feijer uit Staphorst is door de wedstrijdleiding naar de Moto2-race op het circuit van Le Mans in Frankrijk bestraft. Na onderzoek werd hij aangewezen als veroorzaker van de crash met de Spanjaard Daniel Muñoz. Het gevolg is dat Feijer een long lap penalty krijgt voor de volgende Grand Prix in Catalonië van komend weekend. En door de crash van gisteren zakte Feijer van plek 9 naar plek 11 in de WK-stand in de Moto2. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
7: Dankjewel, Marita. Roland van der Zwaag met het weer.
11: Vanochtend zien we nog af en toe zon. De bewolking neemt later wel toe. Het is een graad of 10 bij een matige westelijke wind. Zo rond het middaguur kan het eventjes licht gaan regenen. Dan is het even bewolkt. Daarna laat de zon zich weer zien. En vanavond, als de wind echt wel windkracht 5 is geworden, gaat er weer van tijd tot tijd een paar buien vallen.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
14: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
13: En voor de aangepaste fiets van Maria.
15: En zo kan ik er weer op uit.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
22: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.

0: terug naar vorige week bevrijdingspop met Ellen Terdamme met het Noordpoolorkest. Deze hier ook een uitvoering van Non, Non, Rien, Changé. Maar nu was het origineel van The Poppies.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je luisteren naar het Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.

0: Het is weer maandag, dus weer wat tijd voor Omroep Nostalgia. De regionale omroep in het noorden, die bestaat natuurlijk in dit jaar 80 jaar. En wekelijks is oud-collega Sjoerd Looyega te gast met een doos vol met omroepsurprises. Sjoerd, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het wordt vandaag, denk ik, volgens mij echt een nostalgische aflevering van Samen 80.
1: Nou, we gaan het hebben over het populairste programma van de laatste 30 jaar RTV Drenthe. Nou, zeker het populairste zomerprogramma.
2: Vanaf aankomende maandag toert radio en televisie Drenthe met Warkers deze zomer 13 weken lang met de woonwagen kriskras door Drenthe. Elke dag bij onze avonturen onderweg te volgen op radio, televisie en tekst-tv. Wij komen naar je toe, maar kom ook vooral naar de woonwagen toe. Je kunt meedoen aan het letterspel en we hebben je nodig voor onze dagelijkse ruil voor een appel en een ei. En ook hebben we elke dag van 1:30 tot 2:30 een speciale gast op de wagen. RTV Drenthe's trektocht van Steenwijksmoer tot in Robbel.
1: De trektocht dus. Ja, in de periode 2000 tot en met 2006 trekken verslaggevers van RTV Drenthe door de provincie. Ze maken van alles mee. En dat is dagelijks live op de radio te volgen. En iedere avond zijn ook nog de hoogtepunten op TV Drenthe te zien. Nou, het blijkt een echte succesformule.

0: dit. Wat maakt dit programma nu zo ongelooflijk populair? Gebeuren er dan zoveel spannende dingen daar overdag?
1: Nou, daar draait het niet alleen om, spannende dingen, maar vooral het feit dat de verslaggevers soms bijna letterlijk kunt aanraken. Ze komen zo dichtbij. Het trektochtteam is daarmee heel erg populair. Vooral laagdrempelig, spontaan, dat zijn eigenlijk de toverwoorden. Want overal worden ze met open armen ontvangen, door oud en jong.
2: Sesje, maar je gooit een stadje midden in het Amsterdamse veld, of hier in Bergeveen. En dan komt ze toch met tekeningen aan. Hoi, heb jij tekeningen? Heb jij tekeningen? Kom maar eens. Wat geweldig zeg. Ben jij Max?
3: Ja.
2: Jij bent Max. Wat mooi, man.
4: Dat is een Jeep, hè?
2: Dat is een Jeep, de radiowagen.
4: Martin Jeep.
2: Volgens mij ben jij dat, Serge, of niet?
4: Nee, dat is Martin, hè?
2: Wie is dat?
3: Nee,
2: dat is Daan. Ben ik dat? Oh, ben ik nou nooit weet dat ik zo knap was.
5: Oh, keurig.
0: Tekeningen in overvloed met knuffels en natuurlijk ook heel veel druggenworst.
1: Oh ja, die dreugenworst nou lekker. Ook voor het personeel in Assen trouwens. Die dagelijks door de overvloed aan lekkers ook stevig gewend worden in die jaren.
0: Ja. En natuurlijk dat trektochtteam, omdat het in een rechte lijn van A naar B moet lopen, dan duiken er ongetwijfeld regelmatig obstakels op die route op, hè?
1: Nou zeker. Wat blijkt, er zijn wel heel veel kanalen in Drenthe.
6: Grote diep.
4: Let op.
6: Mensen, staan jullie erop te wachten?
7: Ja!
6: Dus. Wij gaan te water. Oké. Okay.
0: Mevrouw Benak in dit geval tussen het Edekroos in de sloot. En Rolf Pieters, die steelt bij alle zwemavonturen duidelijk de show. Want zijn keuze van zwembroeken is niet alleen reuze, maar ook nog een keer zeer opvallend.
1: Ja, die zwembroeken die zijn juist vaak niet zo reuze, maar juist minuscuul klein, mag je zeggen. Het levert in ieder geval onvergetelijke beelden op.
0: En heel Drenthe die wordt volgens mij in de jaren tijdens die trek toch wel bezocht, hè?
1: 15 kilometer per dag was een oorspronkelijk idee. Nou, dat 5 jaar lang, iedere zomer, heeft iedereen de trek nog zeker wel 1 keer voorbij zien komen. Om het programma trouwens aantrekkelijk te houden, wandelen in de loop van de jaren niet alleen de medewerkers mee, maar ook allerlei bekende Drenten, zelfs toekomstige bekende Nederlanders. Ik heb een voorbeeld hier uit 2006. Ja, toen waren ze nog niet heel erg bekend. Het zangduo Nick en Simon, ze stonden eigenlijk op het punt van doorbreken. Maar in hun toen ook al volle agenda willen de mannen best wat tijd inruimen voor de wereldberoemde, ook in Volendam, trektocht van RTV Drenthe.
8: Het is vrijdag, dus artiestendag. En dit bent
9: Nick.
10: En ik ben Simon.

0: weggehaald, hè, die Nick en Simon.
1: Dat is wel een beetje jullie doorbraken, hè, zo, of niet? Of,
2: ik hoor het in Drenthe wel. Lekker ja. Met dat nummer, ja.
0: Ja,
1: ja, wordt vaak gedraaid, hoor.
0: Hé, maar jullie zijn vanaf mei echt als een speer gegaan, hè?
3: Ja, 5 mei is het album aangekomen. Dat is eigenlijk het laatste dat ik me kan herinneren.
1: Ja. Hoeveel optredens hebben jullie dan per week?
2: Deze maand hebben we 40 optredens.
0: Ooit gedacht, 5 jaar geleden, nee, dat het zo zou gaan?
2: Nee, absoluut niet.
3: Ja, iedereen zegt dat natuurlijk, maar kijk, we hadden wel een voorstelling van, we hebben een leuk album gemaakt en misschien vinden mensen het wel leuk, maar dit verwacht je gewoon echt niet. Dat er 40 optredens in de maand staan, dat hebben maar weinig artiesten nog meegemaakt. Ja, dit is onze droom. Kijk, het album gaat nu richting de top 10, die staat echt bijna in de top 10 en kijk, dat is gewoon waar ik als klein kind van heb gedroomd, is Simon ook.
4: Vrienden, we zijn wijs er nou wel uit, maar waar zitten we nou in godsnaam?
1: Ja, ik weet niet, zeggen jullie, maar ik heb geen idee, waar zitten we?
2: Ik denk dat wij hier ergens zitten.
0: Is zo?
2: Dit is de route en volgens mij zitten we hier.
0: Ja, volgens mij zitten wij hier.
1: Voor je.
0: We zitten hier, jongens, North Dakota.
1: Maar we moeten deze kant op, naar Drijber.

0: Dankjewel.
1: Tot ziens, bedankt.
2: 20 jaar geleden Nick en Simon en dat tijdens de etappe van Wijster naar Bijlen. En niet alleen wandelen en zwemmen, maar onderweg dus ook nog wat zingen. En dan is er ook nog een keer dat hele bijzonder opvallende vervoermiddel. Want ik moet zelf nog wel eens aan die beelden denken van echt een heuse woonwagen.
3: Met daarvoor een prachtige oude trekker en een chauffeur en technicus tegelijk, Arnold Stout. Het is het eerste jaar van de trektocht, het is 2000. Verbindingen tussen verslaggevers in de studio en Assen, die gaan tegenwoordig, mag je zeggen, vrij simpel. Gewoon via je telefoon bijvoorbeeld, zoals we nu zitten te praten samen. Maar in 2000 moest Arnold Stout voor iedere bijdrage een verbinding maken. Vanuit de studio wordt er in die dagen stevast naar Arnold geroepen: "We horen niets, heb je die zanden nou wel aanstaan?"
4: Ja, zeker. Hij slaat helemaal uit hier. Maar ik weet niet. Maar hoe is nou jullie een vrijdaggevoel over je stelletje bliksems? Straks heb ik geen telefoon meer, want ik kan niet opladen. Terugdraaien waar hij stond. Ja, jullie lachen mij veel te veel. Jullie, ja, dat ga ik wel deur. Hij staat nog steeds op laag vermogen, hè? Ik zet hem nu op hoog vermogen.
5: Potsie door die zo'n lillige bliksems.
4: Ja, nou is die jongen. Ik had hem wel goed verstaan. Toen gingen we richting M, ik zei, dit is hem. Nou, en toen was hij gelijk goed. Tegen 4:30 bellen wij. Goed zo, joe. Zo.
2: Hupsakee. En lachen natuurlijk, hè?
3: Ja, helemaal als je weet dat dit fragment ook gewoon is uitgezonden live op de radio, zonder dat Arnold dat wist overigens.
2: Ah, prachtig. Hey, het was toch sowieso een programma waar je enorm vrolijk van werd?
3: Ja, vanwege de ontmoetingen, vanwege de gesprekken, maar ook vooral vanwege de zomerse muziek natuurlijk. Veel Bel Puris bijvoorbeeld in die tijd.
2: Ja.
3: Ja, maar ook regionale invalshoeken. Bijvoorbeeld de intro-liedjes van Daniel Lohuis, Lord Mij Maar Lopen. En deze van Harm Arulo.

0: Oh yeah.
1: Ja, opname gemaakt tijdens het inzingen van deze klassieker. De meezinger van de trektocht van Harm en Roelof. Nou, iedere uitzenddag na al dat ploeteren. Door water en modder, door regen en zon. Klauterend over hekken en muren. En ook vooral na het knuffelen van pasgeboren baby's. Is er iedere dag weer de feestelijke intocht ergens in Drenthe. Met elke keer een ander spel, een lied, maar natuurlijk als afsluiting het trektochtlied gezamenlijk gezongen.
2: En dat massaal door het hele dorp in dit geval. Lijkt me sowieso voor vandaag een mooie afsluiting. En voordat we naar het einde maken, we hadden natuurlijk de trektocht gehad. En mensen die vragen ons nog wel eens regelmatig van, god, dit was toch het programma op Radio Drenthe. Ik heb goed nieuws voor de mensen. We gaan van zomer gaan we 3 weken lang geen trektocht, maar een trekkertocht organiseren. Dus dat komt misschien wel redelijk in de buurt. Dus hou ons heel goed in de gaten.
1: Met Arnold Stout weer op de bok?
2: Waarschijnlijk wel, ja. En dan hopelijk met de goede verbinding.
1: Ja, dat bedoel ik.
2: Mooi zo. Hey Sjoerd, tot volgende week, hè?
1: Ja, tot volgende week.
2: Yo, hey.

0: The Fortunes en Caroline. Dat bracht ik ook op 4 minuten voor 12. Marita, het einde is nabij.
1: Wat is het weer snel gegaan.
0: Echt, ja, wil die niet zo dramatisch klinken van het einde is nabij. Maar
1: ja, dat is wel heel heftig
0: deze
1: allemaal.
0: Maandagse aflevering. Die
1: oh, maandag is voorbij.
0: Wees niet getreurd, morgenochtend om 9 uur zijn we er weer.
1: Ik ben even een paar dagen vrij.
0: Vrijdag pas weer, hè?
1: Ik ben er pas vrijdag.
0: Och, ik mis je nu al.
1: Ik jou ook.
0: Oh. Heel veel plezier vanmiddag natuurlijk met de rest van de programma's. En tot morgen vroeg. Ik ga eruit met Fleetwood Mac en...

0: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
1: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studente kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: .nl of bij de Volvo dealer.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief dus zekerheid in de winter en dynamische tarieven dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
16: Met Anouk Middel.

0: lieve dames, zijn de langslopende damesgroep in de geschiedenis. In 1963 opgericht. En afgelopen maart traden ze nog op bij ons land, The 3 Degrees.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Dyscalculie, dat heb ik.
3: Ja?
0: Ja, ik draag het al om.
3: Ja, nou, sinds 1936 zou wel ook heel lang geleden zijn.
0: Dan hebben ze echt een record te pakken.
3: Dan hebben we... Hoe oud is eens en dan?
0: Ja, rekenen is niet mijn hobby.
3: Nee.
0: Maar in 63 dus opgericht inderdaad.
3: Top.
0: Hey Daphne.
4: Hallo.
0: Hallo, als er weer een getal voorbij komt, dan corrigeer je mij, hè?
4: Ja, is goed.
0: Ja, heb je geen moeite
4: mee. Zou goed opletten. Nee. Maar goed rekenen kan ik ook weer niet.
0: Nou, wij zijn erbij de hele middag. Jij houdt het nieuws in de gaten, onder andere. Praat ons bij zo meteen om 12:30. Gebeurt er momenteel nog iets?
4: Nou, er gebeurt een hoop. Ja, Milieupark in Assen wordt vernieuwd, onder andere.
0: Daar gaan we het zo meteen
4: over hebben.
0: We gaan het ook hebben over de ijsheiligen, want het is vandaag 11 mei en de ijsheiligen zijn begonnen. En dat is een dag waar heel veel mensen naar uitkijken, of deze periode. En
4: ja,
0: helemaal
4: vier dagen,
0: ook,
4: ja. Ja,
0: helemaal ook een beetje vandaag, want het is ook nog de internationale dag van de plantverzorging. Daar gaan we aandacht aan besteden, want we hebben iemand gevonden die een grote hobby is het stekken van plantjes.
4: Oh, leuk.
0: Ja, ja. Op maandag hebben we altijd een hobbyhoek, dus toen dachten we, hé, dat past wel dan in het thema. En om het nog even compleet te maken, heb ik ook nog iemand van een school in Assen. Die is op zoek naar hufterproof plantmateriaal.
4: Veel planten.
0: Ja, daarom.
4: Nou,
0: dus we om 3 uur zien we groen, denk ik.
4: Ja, misschien leer ik er nog wat van.
0: Lekker blijf luisteren. Wat het thema gaat worden voor de slingerplaat, dat vertellen we met een dikke uurtje ongeveer. Aldert is op Tjak. Daar gaan we zo meteen ook even contact mee zoeken. Hij is onderweg naar Rolde. Dat is vlakbij. Ik zag hem net nog even een broodje eten hier in Assen. Dus dat redt hij wel rond 11:50 om in Rolde te zijn. Daar heeft hij een date met Greet. Nou ja, wat dat oplevert, dat hoor je allemaal zo meteen. En heel veel lekkere muziek natuurlijk. Ik heb nu de eerste nieuwste van Dennis Hendrix.

0: nou, ik geloof bijna 100 jongeren de kroeg in.
1: Ja, we willen jongeren eigenlijk bewust maken van welke risico's er in het uitgaan op de loer liggen. En daarom nodigen we dan bijvoorbeeld onder andere HALT uit, de politie, GGD Drenthe. En we hebben vanavond ook nog iemand van de security, een beveiliger, die wat komt vertellen over wat ze allemaal tegen kunnen komen als ze dus uitgaan. Maar ook een stukje over middelengebruik. Gehoorschade is natuurlijk ook wel een onderwerp wat in het uitgaan wel belangrijk is. Ja.
0: Voor wie is dat? Want ik roep steeds jongeren, maar voor wie is dat?
1: Ja, we organiseren dat eigenlijk voor de middelbare scholen in de gemeente. En vanavond is de Ronenborg aan de beurt.
0: Vanavond is dus, sorry, die ging heel snel.
1: De Ronenborg.
0: De Ronenborg.
1: Ja, ja.
0: En dan zijn de kinderen van hoe oud die de kroeg in duiken vanavond?
1: Derdejaars leerlingen eigenlijk. En hun ouders die worden ook uitgenodigd.
0: Ja.
1: En die krijgen dan een voorstelling van de La Noia. Dat ze eigenlijk eerst dat ze een realistisch beeld krijgen van de belevingswereld van jongeren. Met thema's als groepsdruk, experimenteren met middelen en grenzen verkennen. En daarna natuurlijk een korte terugblik ook met de acteurs. En vervolgens pakt VNN het ook op. Om toch nog een stukje door te praten over al die thema's. En praktische handvaten te geven. Ja. Dat ze daar thuis ook met hun zoon of dochter over in gesprek kunnen gaan.
0: Is dit vrijblijvend voor de kinderen? Of is dit vanuit school dat het verplicht wordt gesteld?
1: Beide een beetje. Want ze kunnen natuurlijk in de avonduren eigenlijk niet altijd iets verplichten. Maar er zit wel een opdracht aan gekoppeld. Dus het is wel verstandig als de leerlingen komen. Ja. Ja,
0: dit doen jullie al een aantal jaren, hè?
1: Klopt, ik denk al wel 6 tot 7 jaar.
0: Werpt dit zijn vruchten af?
1: In zekere zin wel. Kijk, in hoeverre kunnen we het echt controleren natuurlijk. Maar wij geloven er wel in dat het belangrijk is dat je preventief al kijkt. En dat jongeren ook leren van waar liggen de risico's eigenlijk dan van het uitgaan. En dat als ze echt op stap gaan en ze komen in een bepaalde situatie. Dat ze dan wel terug kunnen kijken van dit heb ik geleerd en dit kan ik eventueel toepassen.
0: Ja. En hoe zijn de reacties van kinderen na zo'n avond?
1: Ja, het is natuurlijk al heel tof dat ze van kroeg naar kroeg gaan. Dat is voor de leerlingen vaak al wel heel leuk. De verschillende thema's vinden ze ook leuk. Ja,
0: want dus ik eigenlijk moet me voorstellen, want
1: van ouders ook.
0: Het gebeurt in Roden, hè? Want we hebben het over de gemeente Noordenveld.
1: Ja,
0: hoeveel kroegen gaan ze dan vanavond bij langs?
1: 4.
0: Oké, en dan is in elke kroeg is dan een voorlichting. Zo moet ik me dat voorstellen.
1: Ja, klopt, ja.
0: En dan is vanavond dus deze school aan de beurt. En dan gaat dit vaker plaatsvinden voor andere scholen.
1: Ja, we hebben dit jaar dan... Ja, Noordenveld is in dat opzicht natuurlijk niet zo groot. Dus we doen het voor 2 middelbare scholen. En in juni, 8 juni volgens mij uit mijn hoofd, is het voor Norg.
0: Oké. En zijn er meerdere gemeenten dan die daar aan meedoen ook?
1: En niet bij ons. Nee, we zijn er wel met verschillende gemeenten om tafel geweest, omdat ze het gewoon een goed onderwerp vinden. Dus we weten wel dat het daar wellicht in Assen bijvoorbeeld ook wel plaats gaat vinden. Maar ik weet niet in hoeverre ze daar al mee bezig zijn. Nee. Maar de gesprekken hebben er al wel over plaatsgevonden.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja, het zou mooi zijn als dat helemaal breed gedragen wordt door de hele provincie heen. Ja.
1: Ja.
0: Lekker de kroeg in ieder geval in de gemeente Noordenveld. Hè. Maak ze wijs onze jeugd, zodat ze veilig op stap kunnen gaan. Dankjewel, Denise.
1: Helemaal goed, dankjewel.

Cher was dat, en Strong Enough. Bijna 12:30 alweer. Het laatste nieuws uit Drenthe vind je altijd op onze site rtvdrenthe.nl. Maar Daphne die praat je zo meteen ook bij. Gaat onder andere over het milieupark in Assen. En ik ga natuurlijk even praten met onze weerman van vandaag, Roland van der Zwaag. De ijsheiligen zijn vandaag begonnen. Zou het dan daadwerkelijk nog gaan vriezen de komende dagen? Of kunnen we de planten nu al buiten laten staan? Je hoort het zo meteen. Na Rolls Royce, Best Love.

0: hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het Concours Hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein. En alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartsweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
5: Bijna 12:30 is het. Het nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
6: Goedemiddag. Assen vernieuwt de Milieustraat en er wordt flink ingezet op duurzaamheid. Zo wekt het nieuwe park eigen zonne-energie op en komt er een opvangsysteem voor regenwater. Assen had veel behoefte aan een nieuw milieupark. Het huidige is al 20 jaar oud en had veel gebreken, zoals lekkende afvalcontainers en roest en schimmel op de muren. Tijdens de werkzaamheden blijft de Milieustraat gewoon open voor mensen die hun afval kwijt willen. En als alles volgens plan verloopt, is het nieuwe milieupark aan het einde van dit jaar helemaal klaar. Twee minderjarige jongens uit Meppel zijn afgelopen weekend opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een mishandeling. In de nacht van zaterdag op zondag raakte een minderjarige jongen gewond aan de Lepelaar in Meppel. Wat er exact is gebeurd is niet bekend, maar de politie gaat uit van de mishandeling. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat weten dat kort na de melding de twee jongens uit Meppel konden worden aangehouden. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau en worden verhoord. De politie doet verder onderzoek. En de natuurbrand van een maand geleden op een dwingelerveld bij Ansen is vooral voor reptielen funest geweest. Dat zegt boswachter Hans Krol van Natuurmonumenten. Volgens Krol herstelt de natuur zich in het gebied weer goed. Er groeien inmiddels weer planten, maar de dag na de brand vonden boswachters verschillende dode adders en daar zijn ze erg van geschrokken. Het duurt volgens de boswachter lang voordat een reptielensoort zich weer herstelt. Natuurbranden helemaal voorkomen, dat is niet mogelijk, maar we kunnen ons er wel beter tegen wapenen, zegt Krol.
7: Maar we moeten eigenlijk zorgen dat we gewoon bijvoorbeeld veel meer water in onze gebieden vasthouden. Er valt genoeg in de winter. En als we dat meer vasthouden in onze systemen, dan houden we die gebieden ook natter. En als we die natuurgebieden ook nog eens aan elkaar verbinden, volgens het Natuurnetwerk Nederland, dan wordt het allemaal een robuuster systeem. Kunnen soorten ook migreren en hebben die ook meer kans tot overleven na een behoorlijke brand.
6: En Colin Feijer uit Staphorst heeft een straf gekregen na de Moto2-race op het circuit van Le Mans in Frankrijk. Hij veroorzaakte de crash met de Spanjaard Daniel Muñoz. Feijer krijgt daarom een long lap penalty voor de volgende Grand Prix in Catalonië van komend weekend. Hij zakte door de crash van plek 9 naar plek 11 in de WK-stand in de Moto2. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Dankjewel, Daphne. Ik kaart het net al even kort aan. De ijsheiligen zijn begonnen. Nou, iemand die er alles over weet is natuurlijk onze weerman, Roland van der Zwaag. Roland, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Anouk.
5: Is dat altijd op 11 mei dat het ingaat?
8: Nou, dat zal wel heel erg bijzonder zijn dat de natuur zich aanpast aan wat wij zeggen van dat zijn de ijsheilige periode. Het is eigenlijk moet je een beetje breed zien. Eigenlijk is het een periode waarbij je ongeveer zo, eerste, tweede, derde week van mei, dat je dan een periode hebt waarbij de noordelijke winden gaan opsteken. Eigenlijk zie je, als je het heel breed pakt en je pakt april, mei en juni, dan zie je eigenlijk dat in die periode vaker de winden uit noord-noordoost gaan komen en is de kans op nachtvorst wat groter. Wat we ook zien, wat ik in ieder geval zie, is dat het de afgelopen 10 jaren best wel vaak voorkwam. Dat we vooral in het voorjaar een koude start hadden en dat het allemaal op gang moest komen. Nou, dit jaar hebben we precies hetzelfde. Dat we eigenlijk ook een best wel gemiddeld tot iets aan de koude kant hebben van de maart, april april, mei. We zitten nu gemiddeld op plus 0,8 aan gemiddelde temperatuur. Wat we ook zien is een droog voorjaar. We hebben eigenlijk nu 60 tot 70 millimeter gemiddeld in onze provincie tekort. Nou, er komt ook nog wat verdamping bij. Maar het mooie ervan is dat we en in maart en april en mei toch verspreid wel wat regen hebben gehad. En alles maakt de natuur dus dan wel vanzelf alweer goed. Dus het komt allemaal weer in orde.
5: Ja, en ik zie de eerste druppen al gevallen in Hoogveen ook weer, hè?
8: Ja, ik heb hier de laatste half uur is die al aan het regenen geweest. Vanuit het westen komt die zon, die smalle zone komt nu over. Dat betekent dat er overal eventjes een uurtje wat lichte regen valt. Het zal een halve millimeter opleveren, niet zoveel. Maar goed, de toplaag is dan even, dat stoffige is dan even weg. We hebben het ook gehad, en dat bedoel ik eigenlijk de maximumtemperatuur, 11 graden. Want de komende uren gaat de temperatuur alleen maar naar beneden. Want dit is een koufront wat overkomt. Dat zegt dus ook de naam. Er komt koelere lucht komt er binnen. De wind gaat wat draaien naar het noordwesten. Het wordt koeler, de wind gaat ook aantrekken, want er ligt nog een storm voor ons klaar, die wat meer regen gaat veroorzaken. Nou, dat is mooi, want die helaas die overleden adders, dat is dan zo. We krijgen in ieder geval de komende dagen regen van betekenis. Dus dan is dat gortdrogen is er vanaf. Dan hebben we weer mooi voor de akkerbouw, kan er weer wat groeien. En die storing komt ongeveer zo om een uur of 8, 9 komt die vanuit het noorden erin. Tot die tijd hebben we vanmiddag van tijd tot tijd wat zon, ook wolkenvelden en misschien een kortdurende regenbui. Dat stelt allemaal niet zoveel voor. Want die smalle regenzone van nu is dan verdwenen. En vanavond een volle windkracht 5. Soms even in het westen van de provincie, soms even tegen de windkracht 6 aan. Wat windvlagen en ook de regen die ongeveer halverwege de nacht onze regio gaat verlaten. En dan zitten toch denk ik wel 3 tot 4 tot 5 millimeter in onze neerslagmeter.
5: En morgen?
8: Als we gaan kijken naar morgen zien we dat de regen eigenlijk ons wel verlaten heeft. Ik verwacht 's ochtends de zon, van tijd tot tijd wat zon. Dan 's middags gaan de wolkenvelden overheersen. Er is een matige wind, een volle windkracht 4 uit het noordwesten. Dus ook weer naar gematigde temperaturen, een graad of 12. Ach, er kan een los buitje vallen. Maar ga er maar vanuit dat een echte bui met een millimetertje of zo, die komt dan in de avond weer. En als ik het heb over buien, ja, dan heb ik het over woensdag en donderdag. Dat zijn toch echt dagen met 12 graden, vrij keel, veel wolken. En zeker in de middagperiode een paar stevige buien. Misschien woensdag wel met onweer. En dan kan eindelijk, is niet alleen maar de 5 tot 10 centimeter van de bovenste laag van de grond is dan nat, maar ook wat dieper. En dat is heel prettig voor ook de bomen, want die wil ik ook wel opslurpen.
5: Ja, goed voor de tuin allemaal, deze berichten. Ronald, dankjewel hè. Hoi.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Anouk in de middag.

0: 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: blijkbaar hoe de liefde gaat. René Vroker samen met Welen.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert Oosterhuis, waar ben je nu weer beland? Goedemiddag.
3: Ah jongen, ja, je hebt de beelden erbij aan nodig. Dan moet je voor de aardigheid even kijken. Maar niet kunnen zien wat ik aan het doen ben. Ik heb hier een kwassie. En ik heb hier een ding met wat verschillende soorten verf. En ik heb nou blauw. En ik probeer er een beetje geel. En er is mij net verteld door Greet, hier naast mij. Dat als ik blauw en geel door elkaar gooi. Ja, moet je kijken. Dan krijg je hartstikke mooi groen. Greet.
4: Mooi, hè?
3: Ja, mooi.
4: Ja, je kan zo'n mooie schilderij maken.
3: Toch?
4: Ja.
3: Ik zit in het atelier. In het atelier zit ik van Greet Swaberdissen. Midden in Rolde. Hartje Rolde. Greet is een splinternij atelier voor je dan, hè?
4: Ja, een splinternij. Ik zit hier sinds 1 mei.
3: Ja.
4: Ja, dus splinternij.
3: Je hebt jaren op Texel woont?
4: Ja, 24 jaar. 24 jaar op Texel.
3: En nu ben je weer naar Drenthe gekomen?
4: En nu ben ik weer naar Drenthe. Ja, ja, ik ben van oorsprong Groninger. Toen jaren in Assen.
3: Ja.
4: Dus ik probeer een beetje Drents te praten.
3: Ja,
4: denk ik,
3: ja pak het maar even op. Dat is goed.
4: Ik denk dat het nergens nog hoort.
3: Nou, nee,
4: maar ik probeer het wel.
3: Helemaal goed.
4: Ja.
3: Helemaal goed.
4: En lekker terug in Drenthe.
3: Hartstikke mooi. Hij heimwee?
4: Nou, nee, we wonen eigenlijk niet van Texel weg. Maar Drenthe is natuurlijk wel heel mooi. Dus toen we een aanbod kregen om hier te komen wonen, toen hebben we toch maar ja gezegd.
3: Ja, hè?
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
3: Maar je wilde ook wel stiekem dus een beetje foto in Texel.
4: Ja, ja. Kijk, we worden ouder en niet beter, hè? Ja. En dan is het in Drenthe prachtig vertoeven bij de kinderen en de familie in de buurt.
3: Maar goed, je hebt dus met en meer de pensioengerechtigde leeftijd, maar stilzitten is er niet bij, ook hier in Drenthe
4: nee,
3: niet.
4: Nee, daar hou ik niet van, stilzitten. Nee. Ken ik ook niet. Nee. Dus ik ben altijd bezig en ik denk, als ik hier wat kan krijgen, dan ga ik lekker weer aan het kleden met verf.
3: Ja. Dus je waren op Texel schilderes, maar dat ben je hier gewoon nog altijd?
4: Ja, daar ben ik nog altijd. En dan probeer ik dat ik dat nog een poosje deur zet.
3: Ja.
4: Ja.
3: Maar je woont hier niet in Rolde, hè?
4: Nee, ik woon in Anden.
3: Dat is kortbij.
4: Ja, dat is kortbij. 3 kilometer, denk ik. 3,5 vlakbij. Ja. Kortbij.
3: En gewoon al dagen op een fiets van Anden naar je woonplek hier naar Rolde voor je atelier?
4: Ja, ja. Ja, ik probeer op de fiets te gaan. Ik heb soms al een beetje veel verf. En dan moet ik wel met de auto.
3: Ja.
4: Maar dat probeer ik niet als excuus te pakken. Dus ik wil op de fiets. Want dat is hier natuurlijk prachtig.
3: Ja, tuurlijk.
4: Prachtig fietsen hier. Ja.
3: En het is mijn einde, hè?
4: Ah, ik ben er zo. Je hebt hem net aanzet en je bent er al.
3: Maar hoe heb je het voor elkaar gekregen? Want je hebt hier wel een triple A-locatie. Hier midden in het hartje Rolde.
4: Ja, ja. Nou, we wonen dus in Anden. Bij onze kleindochter op het erf. Heet dat? Op het erf. En toen heb ik ons voorsteld in het dorpskrantje en gevraagd van, nou, wie weet de ruimte ergens in Anderen of Rolde.
3: Ja.
4: Nou, dan kreeg ik een goede tip en dat was dit.
3: Ja.
4: Nou,
3: wat was dit eerder dan?
4: Een kaaswinkeltje.
3: Oké. Okay.
4: Ja, en karnemelk kon je er kopen met zo'n kaasboerderij.
3: Ja, precies.
4: Ja, dus, en er is dan een poosje dicht. Dus, nou, de buurt vindt ook leuk dat er weer wat reuring is.
3: Ja.
4: Ja.
3: Maar hierachter dan, want het is een onderdeel van de grote boerderij, zo te zien.
4: Ja, ja, het is een boerderij en daar was dus de kaasfabriek, zeg maar.
3: Ja.
4: En, maar ja, dat is dicht. Dus die mensen hebben een prachtige moestuin erachter en die wonen hier nou gewoon.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: En in een prachtige camper en die gewoon geregeld aan de rit.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja.
3: Is het een atelier? Is het een expositieruimte? Wat is dit? Of beide?
4: Het is beide.
3: Ja.
4: Ja, het is een expositieruimte, dus ik laat wat zien van mijn werk. Maar ik zit hier ook. Dat kun je zien aan het palet wat hier lag.
3: Ja.
4: Dus ik ben
3: was
4: hier
3: lekker
4: ook
3: aan het klieten, de olievarf hier.
4: Ja. Ja, dus ik ben hier overdag ook lekker aan het schilderen.
3: Ja.
4: Ja.
3: Maar je schildert niet alleen. Ik zag een paar glazen staan.
4: Ja.
3: Een soort glas in
4: lood achter. Ja, als ik een expositie had zo rond de kerst, dan ging ik die glazen beschilderen en dan daar verkocht ik die ook.
3: Ja.
4: Er waren dan vaccinelichtjes. Ja. En er liggen wat eieren. Nou, die heb ik dan beschilderd voor de orangerie en zeien.
3: Oh ja.
4: En
3: eieren op schaal.
4: Eieren op schaal. Dus vroegen ze of ik daar aan mee wou doen. En daar had ik Texelse kotters op. Maar dat ging als een tierenlier, want er komen verzamelaars.
3: Ja.
4: Dus die vonden het wel leuk dat er eens weer wat aans was.
3: Je kunt er als niet in schilderen.
4: Nee. Nee, het gaat bijna op warm.
3: Ja, ja, ja. Dan wil je wel proberen te voorkomen.
4: Ja, dan wil ik wel voorkomen, ja. Maar nee, ik heb er lekker drop mee. Maar dat is goed.
3: Je bent al meer die Emberger zie ik. Want ik zie schilderijen met zeilboten en met stranden en zo. Dat zal Texel wezen. Maar ik zie ook wel Drentse landschap. Hunebedden en de kerk van Rolde.
4: Ja, en de Drentse A die komt er al een beetje tussendoor. Ja, ik ben ook met een grote bezig met Balloerveld. Dus ik werk me nou wel helemaal op Drenthe. Ja.
3: Doe je het nog wel aan, zo'n schilderdaags? Of is het gewoon de hele dag schilderen?
4: De hele dag schilderen. Ja, liefst wel. Maar ik heb ook nog een klein huisje. Die moet natuurlijk schoon.
3: Ja.
4: Maar ik doe schilderen doe ik wel heel graag, ja.
3: Ja. Je maakt hele kleine miniatuurtjes van die kleine schilderijtjes, van een centimeter of 10 bij 10.
4: Ja.
3: Maar ook wel hele groot.
4: Ja, die kleine, dat is meer, dat doe ik hier en zo in tussendeur. Maar dan kun je, als er in binnenkomt, kun je zo bij weg.
3: Ja.
4: En als er een groot schilderij is, dan ben ik weg. Dan ben ik helemaal in het schilderij.
3: Ja.
4: En dan stoort het wat. Dus die kleintjes kan ik hier dan mooi maken. En die gaan veel, want er zijn hier ook veel toeristen, net als op Texel.
3: Ja.
4: En dan heeft de buurvrouw op de kat passen of op de planten. En dan nemen ze toch een kunstwerkje met.
3: Ja. Maar waar zit je nou aan de Tolhommer? Is dat ook je werkplek?
4: Ja, dit is mijn werkplek. Daar stak ik dan achter een grote ezel. Zat er dan op en dan stak ik hier te schilderen.
3: En hoe is het met de aanloop hier?
4: Ja, goed. Ja. Goed, ik zit hier natuurlijk prachtig in het centrum.
3: Okay.
4: Dus het Pieterpad loopt hier langs. En dan zeggen mensen, ja, die kopen toch geen grote schilderij. Maar ik stuur ze ook op.
3: Ja.
4: Dus dan kunnen ze ook of een kleintje kopen. Die kan wel in de rugzak. Of kaartjes.
3: Ja.
4: En een grote kan ik opsturen. Dus, nou, en verder allerlei fietspaden. Krooppunten, routes, van alles loop je langs.
3: En is het zo gered dat je schildert wat je mooi vindt? Of schildert je ook in opdracht? Als mensen denken van, ja, ik heb een hele lieve poes die wil graag eens in schilderen.
4: Ja,
3: dat,
4: dat doe ik wel, maar ik vind het wel altijd ingewikkeld.
3: Wat?
4: Nou, ik heb zelf eens een schilderij besteld vroeger. En dan heb je zelf een beeld in je hoofd van, dat is het.
3: Ja.
4: En dan komt het en dan denk je, ja, dat is het niet.
3: Nee.
4: Maar dan moet je even, toen zeiden ze daar in die galerie, kom iedere dag maar even, dan wordt het wel van jezelf. Maar ik denk dat ik daar een beetje van heb van, ja, als het maar is dat mensen, maar ik betrek ze dan wel in het proces. Ik stuur geregeld een foto van, is dit nog wat jullie bedoelen?
3: Ja,
4: en ze hoeft me het ook niet te kopen, maar dan verkoop ik het hier wel weer.
3: Ja, precies.
4: Ja.
3: Ja. Want je loopt inderdaad het risico dat het niet tegenvalt.
4: Ja, en dat wil ik dus niet. Nee. Mensen moeten alleen iets kopen wat ze mooi vinden.
3: Ja,
4: maar ik doe het wel hoor, en vooral wel landschappen en zo.
3: Ja.
4: Dat, en het is nog nooit fout gegaan, hè?
3: Ja.
4: Dat zit gewoon in mijn kop natuurlijk. Ja.
3: Wanneer ben je open als de deur luistert? Is dat het idee?
4: Ja, dat staat er ook op. In principe op dinsdag, donderdag en vrijdag.
3: Ja.
4: Tenzij ik meer open ben of dat het dicht is.
3: Oh, ja. Luist tenzij het dicht is. Ando, dat is gewoon een beetje de vieze...
0: Waarheid als een koe, ik hoor het nou wel.
3: Ja, zo simpel is het. Als het deur luist, is het luist. En als het dicht is, dan is het dicht. Zo simpel is het. In hartje rollen, ik ben van harte welkom om eens te komen kijken. Prachtige schilderij die je van Greet Swabedissen.
0: Hartstikke mooi. Aldo, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij...
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
15: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
14: En voor de sta-opstoel van Toon.
16: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Radio Drenthe.
21: Anouk in de middag.
20: Met Anouk Middel.

0: op Radio Drenthe. Bijna 10 minuten over 1.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Hij is weer geopend. Oproepjes kunnen gedaan worden. Altijd rond dit tijdstip op doordeweekse dagen op Radio Drenthe. Ik heb nu Jan van den Ende aan de telefoon. Goedemiddag, Jan.
3: Goedemiddag, Anouk.
0: Hallo. Nou, Gieten is al druk bezig voor het Oostermoerfeest.
3: Absoluut. Ja. Er wordt volop gewerkt in alle wijken.
0: Ja, mooi man. 8 tot en met 12 juli, het grote Oostermoerfeest. Voor mensen die niet precies weten wat het is, kan je vertellen hoe Oostermoer werkt?
3: Ja, ik kan dat wel globaal vertellen. Alle dorpen uit de Oostermoer, dat zijn Zuidlaren, dat is Annen, Eekst, dat is Gieten, dat is Gasselte, Gaspenijveen en dat zijn Borger. Die hebben bij Tourbeurt hebben ze elk jaar een Oostermoerfeest. Mm-hmm. Het is eigenlijk een landbouwfeest eigenlijk. Veehouderij die daar hun dieren kon tentoonstellen. Er zijn ploegwedstrijden tegenwoordig. En zo wordt eigenlijk een hele week. En alle wijken in de dorpen die gaan proberen een feest ervan te maken. En de wijken te versieren. Zodanig dat het echt een heel gezellige week wordt.
0: Ja, straten die versierd worden, verlicht worden. Allemaal activiteiten. En het wordt dan per tourbeurt georganiseerd, hè, door een dorp.
3: Ja, ja. Dus wat ik al zei is, Zuidlaren, Annen, Eekst, Gieten, Gaspenijveen. En Borger, dat zijn zeg maar de gemeenten die dat, tegenwoordig Borger ook door natuurlijk, mm-hmm. die het organiseren. Ja. En bij Tourbeurt. En dit jaar is Gieten aan de beurt.
0: Ja.
3: Verleden jaar was het Gasselte.
0: Ja.
3: Dus ja, zo loopt het door.
0: 8 tot en met 12 juli, dan gaat het allemaal gebeuren. Nou, ben jij daar ook bij betrokken? Op welke manier?
3: Nou ja, ik ben er niet persoonlijk bij betrokken. Ik ben lid van Fotoclub GIAF en zit daar in een expositiecommissie.
0: Wat is GIAF? Waar staat dat voor?
3: De Gieter Amateurfotografen.
0: Juist.
3: En die hebben besloten om als club een expositie in te richten bij het gemeentehuis. Een buitenexpositie in die periode. Mm-hmm. En het thema daarvan is uiteraard dan passend bij de Oostermoer, landbouw.
0: Mm-hmm.
3: En dat was niet het enige. Op een gegeven moment dachten wij, maar als we dat nu hebben, dan is het misschien ook wel leuk om een wedstrijd uit te schrijven voor alle inwoners van Gieten en de ruime omgeving.
0: Mm-hmm.
3: Dat zij kunnen inzenden met een aantal foto's. En dan gaan we kijken of er een prijs naar uit te halen is uiteraard. En dan kunnen we bijvoorbeeld de eerste prijs, wat is dan sowieso, dat hij een print krijgt van zijn foto op A3.
0: Mm-hmm.
3: Maar ook nog een keertje een jaar gratis lidmaatschap van Fotoclub GIAF.
0: Ja, hartstikke leuk. En dat is dan voor iedereen die in de Oostermoergemeente woont?
3: Veel ruimer. Al zouden mensen uit Veendam, Assen en Tinalo en alles uit de gemeente Borgo-Doren mee willen doen, dan mag dat wat ons betreft.
0: Hartstikke leuk. En wat voor soort foto's verwacht je dan?
3: Ja, verwachten we ook weer het thema landbouw. En dat mag heel breed gezien worden.
0: Ja, mag je zelf helemaal vrij interpreteren.
3: Zeker,
0: ja.
3: Zeker.
0: Maar ik las, niet één foto opsturen, maar meerdere, hè?
3: Nou, maximaal 3. Probeer een klein beetje in de hand te houden.
0: Ja.
3: En sowieso worden de eerste tot en met de derde prijs, die worden sowieso ook in de expositie zichtbaar. We laten ze dan printen met z'n drietjes op een soort bannerachtig formaat. Mm-hmm. Van 70 bij 105 centimeter. Dan komen die prijswinnaars komen daar sowieso op één banner te staan.
0: Oké. Okay. Dat is al een prachtige iets, hè? Dat je dan wint. Hoe moet je die foto's insturen dan? Gewoon via de mail?
3: Ja, kan ze via de mail insturen naar landbouw@giaf.nl.
0: Oké. Okay. En voor wanneer wil je die foto's binnen hebben, Jan?
3: Die willen we eigenlijk, en dat is wel een beetje korte termijn, moet ik erbij zeggen. Uiterlijk 1 juli moeten we ze binnen hebben. Dus 1 juli, dat kan nog net, maar want daarna moeten ze nog laten printen.
0: Ja.
3: Dan moeten ze opspannen op frames.
0: Ja.
3: Ja, dus dat is nogal wat werk aan voor het expositie klaar is.
0: Ja, dat snap ik. Oké, dus voor 1 juni je foto opsturen. Heb je ook informatie op de site van GIAF staan, dat mensen daar alles kunnen nalezen?
3: Uiteraard, op de site van GIAF staat het reglement. En we gaan dit reglement ook nog verspreiden in de Oostermoergemeentes. En dan op de plekken zoals bijvoorbeeld in Rolde, het multifunctioneel centrum, in Gastenijden het multifunctioneel centrum, hier in Gieten en Annen bij de huisartsen, bij de tandartsen, in de bibliotheken, daar komen de wedstrijdreglementen ook te liggen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat voor creatieve foto's je binnenkrijgt, Jan.
3: Ja, wij ook. We hebben op dit moment hebben we in ieder geval een aantal inzendingen binnen. En ja, dat zijn best een leuke foto's om te zien, moet ik zeggen.
0: Nou, ik ben benieuwd welke dan dus bij het gemeentehuis, want dat is dan het einddoel, zeg maar, waar ze welke foto's ze daar te zien krijgen. Dankjewel en heel veel succes. Dag.
3: Dankjewel.

0: De Tremulous op Radio Drenthe. En hier komt mijn baby.
1: De slingerplaat.
0: Liedjes rondom een bepaald thema, daar zijn we naar op zoek. Vandaag ook weer. En het thema is ijsheiligen.
2: Ja. Vandaag? Ja. Ijsheiligen, inderdaad. Ja. Dat is de reden. Maar het thema is dan...
0: Nee, koude liedjes zoeken
2: ja,
0: we.
2: Ja, koude liedjes.
0: Laten we dat wat vertellen, ja. Maar de ijsheiligen zijn vandaag begonnen. En ik had er al over met Ronald van der Zwager. Marietje had er ook al over. Dat zijn toch speciale dagen. En meteen ook belde Marieke mij. Marieke uit Emmen, die ik nu ook weer aan de lijn heb. Goedemiddag, Marieke.
3: Hallo.
0: Hallo. Ik mocht gewoon Marieke zeggen, hè?
3: Ja hoor, altijd.
0: Ja, ondanks uw leeftijd, want u zei, ja. U heeft er al heel wat jaren op zitten.
3: Ik ben altijd Marieke geweest en dat blijf ik ook.
0: Mooi man. Ja, want u had een speciale herinnering.
3: Ja, ja, veel ouderen weten dat wel, maar ik ben dus al oud, 85. En toen ik kind was, weet ik nog heel goed, als het ijsheilige was, dan mochten we niet in de kamer komen waar mijn oma en mijn moeder bezig waren met snijbonen in de pot maken en wekken en zo. Dat mocht niet, want het was onrein.
0: Oh?
3: Als je ongesteld was.
0: Ja, oh, oh. Ja. En wat gebeurde dan met die snijbonen?
3: Nou, gewoon dat ze
0: toch te dichtbij kwam.
3: Snijbonen mogen in een pot doen en ja. Steen erop en zo. En dan ja. Deden ze met kolen, met alle dingen.
0: Ja.
3: Maar wij mochten, ik mocht er niet in de buurt komen als je ongesteld was.

0: Maar je moet houden aan de regels, zeiden ze dan. En daar komt het woord regels ook weg, hè? Ze hebben de regels.
1: Oh.
0: Dat hoor je wel eens. We hebben de regels.
1: Ja, we hebben de regels.
0: Ja, maar dat is dat dus, ja.
1: Oh. Nou.
0: Dan, ik ben al 85, kun je nagaan.
1: Ja, precies. Nou, en dit brengt dan weer bij u, brengt dit naar boven dan, als u het woord ijsheilige hoort. Dan denkt u meteen aan
0: moest de kamer uit als ze bezig waren met stijbronnen of kolen of wekken. En we buiten spelen.
1: Nou, ja, ik had dat nog nooit gehoord. Jij wel, Daphne? Dat deze combinatie? Nee.
0: Nee, maar vraag maar eens oudere mensen. Die weten het best, hoor.
1: Nou, als er nu iemand luistert en ook zoiets heeft, laat maar weten. We horen het graag.
0: Ja hoor, dat dank is echt voor het bellen. Ik moet altijd aan denken.
1: Ja. Okay. Blijf de hele dag in uw hoofd. Dank je wel, hè.
0: Nou, dan weten jullie het ook.
1: Doei. Ja, zo heeft iedereen altijd meteen een associatie met iets ook wel dan.
2: Nou, inderdaad. Ja, ik was ook niet zo heel erg bekend met ijsheilig, hoor.
1: Nee. Ja, het is gerelateerd ook aan vier heiligen die allemaal een naamdag hebben en zo. Ja. En Roland had het er ook al over. Rond deze periode, of er nog vorst komt of niet. En heel veel tuinders, daar komen we later ook nog wel weer op terug, die houden het in de gaten. Maar volgens Roland het komt allemaal goed en krijgen we geen echte vorst meer. Dus,
2: Oké, dus je hoeft niet eigenlijk hoef je niet deze vier dagen nog te wachten.
1: Nee.
2: Ah, dat maakt niet uit.
1: We kunnen ze allemaal lekker buiten zetten, die plantjes.
2: Top.
1: Wij dachten, hier zit wel muziek in. IJsheiligen, wij zoeken liedjes waarin de kou bezongen wordt. Als jij eentje weet, geef hem door 0592-3311-88. Dat kan via de app, dat kan via de telefoon, maakt allemaal niet uit. En dan hebben we uiteindelijk 26 liedjes nodig om het rad met het alfabet te vullen. Want die staat al achter jou en die pakken we er even voor tweeën bij.
2: En ja, dan mag ik er weer een slinger aan geven.
1: Ja, dan hebben we alle letters gevuld met een liedje erachter die iets te maken heeft met kou, met ijsheiligen. Ik zie dat er al gebeld wordt. 0592-3311-88. Dus even kijken welke eerste we kunnen noteren. Goedemiddag met Anouk.
3: Ja, goedemiddag met Klaasje.
1: Hey Klaasje. Herkende jij dat verhaal van Marieke?
3: Nou, van mijn vriendin vroeger. Die had een boerderij.
1: Ja.
3: En dan gingen ze varkens slachten. En als ze dan ongesteld waren, dan mochten ze ook niet helpen. Dus ze waren heel vaak ongesteld.
1: Oh, ja, dan kwam het wel goed uit. Ja, valt toch niet te checken dan zo, hè?
3: Dat verhaal, dat ken ik. Ja, dat van de wekker dan niet, maar dat komt ook wel overeen.
1: Ja.
3: Maar ik weet nog wel dat ze, want hij kon het toch niet controleren bij zijn dochters.
1: Ja.
3: Dus ze hadden geen zin in helpen en waren ze heel vaak ongesteld.
1: Ja, spontaan weer ongesteld. Slim. Ja. Hey Klaasje, heb jij een liedje voor ons?
3: Oeps.
1: Sorry?
3: Het maakt niet uit wat.
1: Nou, een liedje over die past bij ijsheiligen.
3: Oh ja, ijsheiligen. Oh, gutte. Nee, kan ik zo niet opkomen, nee.
1: Of belde je daar niet voor om een liedje door te geven?
3: Ik belde niet voor een liedje. Ik belde voor het verhaal.
1: Oh. Nee, dat is hartstikke goed. En ik vond het ook echt leuk om te horen. En dan, als je nog even tijd hebt, kan je later nog een liedje doorgeven die hierbij past, oké?
3: Ja, is goed. Doe maar. Okay.
1: Klaasje, doe.
3: Bedankt, doei.
1: Jo. Hoi, met Anouk.
4: Ja, met Ginny Kikkert. Gaat het om het liedje van het IJsheilige?
1: Oh, heb je beide dan?
4: Ja, beide.
1: Ah, nou, eerst het verhaal. Kom maar door.
4: Als wij vroeger bij mijn oma en opa waren, mijn moeder kwam met een gezin van 12, 6 jongens, 6 meiden.
1: Ja, zo.
4: Dus dan was het, huppakee, de meisjes moesten meehelpen voor de wek en al dat gedoe. En inderdaad, als je ongesteld was, zei mijn oma altijd, gaan jullie wel mooi lekker buiten spelen. Ik zei, waarom dan? Ja, want het kan zijn dat dan die wek niet dicht zat.
1: Ja, daar had Marieke het ook over. Ja. Ja.
4: Dus ik denk, nou ja, wij vonden het niet zo erg, mocht je lekker buiten.
1: Nee, precies, dat zei Klaasje ook. Dat kwam dan ook nog wel goed uit, hè?
4: Ja.
1: Nou, ook herkenbaar dus. Die Marieke die heeft wat teweeg gebracht, hè?
2: Oh, inderdaad.
4: En mag ik nu ook het liedje nog doorgeven?
1: Ja, zeker, roep maar.
4: Ik dacht Winter in Amerika van Curry Vroger.
1: René Vroger, ja.
4: Ja.
1: Winter in America ga ik noteren.
4: Hey,
1: en Ginny, je bent de eerste die een liedje doorgeeft, dus je mag een letter bepalen.
4: Doe de C maar.
1: De C, noteer ik. Dankjewel, doei.
4: Ja, jullie ook, dag.
1: Oké, wij gaan telefoontjes aannemen en we gaan appjes lezen. En dan gaan we lijsten maken, Daf. Volgens mij komt dat wel weer goed.
2: Nou, dat lijkt mij ook. Lijnen hangen weer vol.
1: 0592-3311-88. Liedjes die iets met de ijsheiligen te maken hebben.

0: Noordman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
2: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
6: Zelfde telefoontjes krijgen we binnen. Kan je er nog van losrukken en ons vertellen wat er allemaal gebeurt bij ons in de provincie, Daphne?
7: Ja, komt helemaal goed.
6: Okay.
7: Nou, Klaas Smit die stopt als burgemeester van gemeente Noorderveld. Daarmee maakt de geboren Hogeveener zijn tweede termijn niet af. Hij wil graag plaatsmaken en zelf wat gas terugnemen. Hij stopt op 1 november dit jaar. Hij is sinds november 2015 burgemeester van de gemeente Noorderveld. Daarvoor was de PvdA'er onder meer raadslid en fractievoorzitter in de gemeente Hoogeveen, raadsgevier in de gemeente Hardenberg en wethouder in de gemeente Hoogeveen en Ommen. De gemeente laat weten dat een vertrouwenscommissie op korte termijn begint met het zoeken naar een opvolger. Assen vernieuwt de Milieustraat en er wordt flink ingezet op duurzaamheid. Zo wekt het nieuwe park eigen zonne-energie op en komt er een opvangsysteem voor regenwater. Assen had veel behoefte aan een nieuw milieupark. Het huidige is al 20 jaar oud en had veel gebreken, zoals lekkende afvalcontainers en roest en schimmel op de muren. Tijdens de werkzaamheden blijft de Milieustraat gewoon open voor mensen die hun afval kwijt willen. En als alles volgens plan verloopt, is het nieuwe milieupark aan het einde van dit jaar helemaal klaar. Twee minderjarige jongens uit Meppel zijn afgelopen weekend opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een mishandeling. In de nacht van zaterdag op zondag raakte een minderjarige jongen gewond aan de Lepelaar in Meppel. Wat er exact is gebeurd is niet bekend, maar de politie gaat uit van een mishandeling. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat weten dat kort na de melding de twee jongens uit Meppel konden worden aangehouden. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau en worden verhoord. De politie doet verder onderzoek. En Colin Feijer uit Staphorst heeft een straf gekregen na de Moto2-race op het circuit van Le Mans in Frankrijk. Hij veroorzaakte de crash met de Spanjaard Daniel Muñoz. Feijer krijgt daarom een long lap penalty voor de volgende Grand Prix in Catalonië van komend weekend. Hij zakte door de crash van plek 9 naar plek 11 in de WK-stand in de Moto2. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Daphne, dank je. Roland van der Zwaag met het weer.
8: Vanmiddag steekt er een matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind op. Er zijn wolkenvelden, af en toe laat de zon zich ook zien en het is een graad of 10. Nou, er zijn nog droge perioden. Er kan een hele kortdurende regenbui vallen. Vanavond zullen er meer regenbuien volgen en gaat de temperatuur naar beneden. En het gaat ook harder waaien.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
17: Wow, wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

Tina Turner en I Don't Wanna Lose You. En deze jongeman komt uit Borger. Ook een tijdje in Echter gewoond, maar dit is Waar Ben Ik van Higo.

0: Uit de provincie komt deze jongen. Higo heet hij. Waar ik ben.
1: De Slingerplaat.
0: Wij zijn nog even hier in de studio in Assen allemaal liedjes aan het verzamelen voor de Slingerplaat. Nou, we hebben al zeker weten meer dan 26.
2: Ja, dit moet helemaal goed komen. En leuke suggesties ook weer.
0: Ja, mooi man.
2: Ja.
0: IJsheilige, daar draait het om. Als jij een passend liedje weet, dan kan je hem nog steeds doorgeven. 0592-3311-88. Dank voor alle suggesties die we al hebben mogen noteren. Even een paar gewoon laten horen hoor. Dat is lang niet alles, maar Jenny bijvoorbeeld kwam met deze.
3: Dit vond ik zo slim.
0: Ja.
3: Ik had hier niet meteen aan gedacht namelijk. En toen zei ze de tekst, dacht ik, oh, tuurlijk.
0: Ja.
3: Ja.
0: In de California Dreaming van de mama's en papa's zit dat. Meerdere mensen kwamen met deze van André Hazes.
4: Het is koud zonder jou, maar toch blijf ik je trouw.
0: Dus hij komt wel op het rad, hè, Hazes?
3: Ja, sowieso. Daniel Loewes ook, met Mistig, Cold en Stil. Die kwam van Bert.
5: Het is mistig, cold en stil.
0: En Joke komt dan weer met deze van Within Temptation. Ice Queen. En terwijl ik dit draai, zie ik een kerstnummer van Michael Bublé binnenkomen. Die belde Peter Paul ook al door, inderdaad. It's cold outside.
3: Oh, wat goeie.
0: Ja,
3: ja, mooi.
0: Deze komen echt ontzettend vaak binnen.
4: You're as cold as ice.
3: Tuurlijk.
4: You're willing to sacrifice all.
0: Ja, dus die moet erop.
3: Ja. Nou, die zetten we erop. Komt allemaal goed.
0: Ja hoor. En wel twee sowieso erop staan. Winter in America was namelijk het allereerste nummer dat doorgegeven werd. Ja. Dus die kreeg de C. Gini mocht kiezen en wou graag de C. Dus die staat daaronder. Alina, Roelof, Bert, Evelina, Wietse. En ik vergeet echt 100 namen geloof ik. Die allemaal met dit liedje kwamen.
3: Deze was niet bij te houden.
0: Deze was ook populair. Ja, dus die zet ze er ook op.
3: Ja, mooi. Klaasje, Hilbert, Bert.
0: Ja,
3: ja, dankjewel. En IJskoud van Nielson. Die kwam ook binnen.
5: IJskoud. En je woorden maken wolkjes in.
0: Dirk en Ellie hadden hetzelfde idee.
3: Ja, en Arend die appte net ook.
0: Ook nog.
3: Ja,
0: ja, en ik ga nu ook ontzettend veel namen vergeten. Dus ik ga me er niet aan wagen. Maar iedereen die deze heeft doorgestuurd. Jongens, hij staat erop hoor. Vanilla Ice en Ice Ice Baby. Nog eentje om het af te leren.
3: Koud in mijn hart.
5: Het was een beetje koud in mijn hart. Overal zag ik zwaar.
0: Frank Boeien en Koud in mijn hart. Nou, welke ontbreekt nog? Geef maar door. 0592-3311-88. IJsheilige is het thema. En als jij een passend liedje weet, dan kan je hem door appen of bellen. En zometeen pakken we de rat erbij en gaan we kijken.

0: Alex Warren en Carry You Home.
1: De slingerplaat.
2: Wat wordt het laatste plaatje? Ja, slinger maar, Daphne. Dan gaan we zien met welk koud liedje we eruit gaan. De ijsheiligen waren het thema. En we hebben heel veel suggesties binnengekregen. En jij hebt geslingerd en hij stopt op de...
3: Hij stopt op de J.
2: Op de J, op de J. Oh, dat is een bijzonder plaatje. Joke en Tineke.
1: De slingerplaat.
2: Zet hem harder, want jullie hebben deze aangevraagd. Het ijsplaatje komt van Within Temptation, Ice Queen.

0: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
1: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Damesmode Dekker.
2: Voor mode.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5:00 lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
8: Dit is Radio A en Hunze.
9: Radio A en Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Spanje. Boek nu bij TUI.
11: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
19: Radio Drenthe.
20: Anouk in de middag.

of My Father. We hadden het er net al over dat we een vrij groene uitzending hebben vandaag. Zo gaan we zo meteen op zoek naar hufteproof planten. Heb jij die in de tuin of heb je misschien wat over? Zet de radio even...

0: Vrijheid op Radio Drenthe en Thousand Mal Doel. Ja, we kregen een berichtje binnen over de heksenketel in Assen. Dat ik even moet bellen met Kevin, die ik nu aan de lijn heb. Kevin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is de heksenketel in Assen?
1: Wat is de heksenketel? Goeie vraag. Wij zijn een kindcentrum. En dat wil eigenlijk zeggen dat wij onderwijs en opvang bieden aan de jongste kinderen. Totdat ze van in groep 8 van school naar de middelbare school toe gaan.
0: Oh, alles en iedereen zit daar. En hoe groot is de heksenketel?
1: Oeh, daar vraag ik me wat. Maar ik geloof dat we zo rond de 200, 250 leerlingen zitten.
0: Ja, best veel. En jij werkt op de heksenketel?
1: Klopt. Ja, werken. Het is eigenlijk een soort werken en stage, want ik zit nu in mijn eindstage van de PABO.
0: Oh, leuk. En dan word je straks meester.
1: Zeker.
0: Ja. En de reden dat ik je aan de lijn heb, is dat jij je ook bezighoudt met de tuin, hè? Het groen eromheen. Daar is iets mee aan de hand. Wat gebeurt daar in die tuin?
1: Nou, wat wij vooral graag willen is, we zien zo bij heel veel scholen, maar dat hebben wij helaas ook, dat heel veel schoolpleinen zijn heel veel grijs, heel veel tegels, heel veel stoeptegels. En wij vinden het juist wel mooi als ons schoolplein wat vergroend kan worden. Dus wat meer planten erop. En wat meer ruimte voor de natuur, zeg maar.
0: Ja, hartstikke goed initiatief.
1: Zeker.
0: Maar daar heb je eigenlijk heel Drenthe voor nodig.
1: Nou, ja, eigenlijk wel. Of in ieder geval een groot gedeelte.
0: Ja, precies. Op zoek naar passend groen, zeg maar, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, en dat moet niet al te lieflijk zijn en te veel onderhoud hebben.
1: Precies. We zijn eigenlijk voor ons schoolplein op zoek naar planten die, zoals je het netjes zegt, tegen een stootje kunnen. Mm-hmm. Kinderen moeten er een keer of 10 keer of 100 keer tegenaan kunnen lopen zonder dat de plant gelijk helemaal dood is. En we willen inderdaad graag planten hebben waar we niet iedere week wat aan hoeven te doen. Want zoveel tijd hebben wij daar naast onze werkzaamheden ook weer niet voor.
0: Nee. Dus eigenlijk ben je op zoek naar een beetje volwassen, hufteproof planten en struiken.
1: Ja, precies.
0: Ja, en hoeveel moet je bedekken of wil je graag inrichten?
1: Boe. Wij zijn met name bezig met rondom de school, dus langs de hekken. En we hebben al de afgelopen weken wat siergrassen en dergelijke gekregen. En daar zijn we heel blij mee. Dus ja, als ik denk aan planten die we moeten hebben, dan denk ik ook aan dat soort planten. En rondom de hekken, ja, dat gaat toch al gauw om een meter of 40, denk ik.
0: Oh, best
1: dus, dat is best veel, ja.
0: Ja, oké, siergrassen zeg je, die zijn dan vrij sterk. Ja. Maar kan je andere soorten noemen?
1: We zijn nu ook toch wel tussen de siergrassen ook wat op zoek naar wat leuker bloeiend. Maar dat is wel lastig, zeker hufterproof. We hebben ook wat laurieren aangepoot. Dat kan ook wel over het algemeen tegen een stootje. Mm-hmm. Dus ja, we zitten met name in de planten die groenblijvend zijn, zeg maar.
0: Ja, oké, groenblijvende planten die hartstikke sterk zijn.
1: Precies.
0: Ja, mocht er nu iemand luisteren en denken van, oh ja, ik heb mijn tuin vol staan en ik kan wel wat eruit halen en aan de heksenketel doneren. Hoe gaat dat dan? Moeten we gewoon met school bellen of haal jij ze op uit een tuin?
1: Nou, het liefste worden ze hier naartoe gebracht. Want wij hebben ook niet heel veel tijd om ze op te halen natuurlijk. Dus ja, mensen kunnen altijd even contact met ons opnemen. Met ons bellen of even een mail sturen naar mij. Dat mag ook.
0: En jouw mailadres is dan?
1: Ja, nou daar komt-ie. Dat is k.smits. En dat is Smits met S-C-H-M-I-T-Z.
0: Ja.
1: Apenstaartje, plateau, tussenliggend streepje, assen.nl.
0: Oké, dit ga ik straks nog een keer noteren als ik je aan de lijn heb. Ik heb in ieder geval jouw 06-nummer ook. Mag ik die ook bij de balie neerleggen? Of anders kunnen ze altijd contact opnemen met de scholen, hè? De heksenketel in Assen.
1: Ja, Ja. Zeker. Ze kunnen altijd contact opnemen met de school. Dan kunnen ze op de maandag, dinsdag en op de woensdag naar mij doorverbonden worden.
0: Hartstikke mooi. Want dan ben jij op school aanwezig die dagen.
1: Correct. Klopt.
0: Ja, ik hoop dat het loont, dit oproepje. En dat je mooi veel groen krijgt daar op school. Vind je het goed dat we over een tijdje nog weer even contact hebben, zodat we weten of het gelukt is allemaal?
1: Ja, zeker. Lijkt me een goed idee.
0: Oké, belletje met een paar weken weer. Kevin, dankjewel. Succes ermee.
1: Nou, super. Jullie ook bedankt.
0: Doei doei.
1: Doei doei. One side of me is warm and quiet.

bijna half drie. Het nieuws uit Drenthe. Daphne Blanke praat je zo bij. Onder andere over nieuws rondom...

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
5: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
6: Klaas Smit stopt als burgemeester van de gemeente Noordenveld. Daarmee maakt de geboren Hogeveener zijn tweede termijn niet af. Smit is sinds november 2015 burgemeester van de gemeente Noordenveld, maar wil graag plaatsmaken en zelf wat gas terugnemen. De gemeente laat weten dat een vertrouwenscommissie op korte termijn begint met het zoeken naar een opvolger. Smit stopt op 1 november dit jaar. Assen vernieuwt de Milieustraat en er wordt flink ingezet op duurzaamheid. Zo wekt het nieuwe park eigen zonne-energie op en komt er een opvangsysteem voor regenwater. Tijdens de werkzaamheden blijft de Milieustraat gewoon open voor mensen die hun afval kwijt willen. Als alles volgens plan verloopt, is het nieuwe Milieupark aan het einde van dit jaar helemaal klaar. En twee minderjarige jongens uit Meppel zijn afgelopen weekend opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een mishandeling. In de nacht van zaterdag op zondag raakte een minderjarige jongen gewond aan de lepelaar in Meppel. Wat er exact is gebeurd is niet bekend, maar de politie gaat uit van mishandeling. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Kort na de melding zijn de twee jongens uit Meppel aangehouden. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau en worden verhoord. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Dankjewel, Daphne. Het weer nog, Ronald van der Zwaag.
7: Vanmiddag steekt er een matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind op. Er zijn wolkenvelden, af en toe laat de zon zich ook zien en het is een graad of 10. Nou, er zijn nog droge perioden, er kan een hele kortdurende regenbui vallen. Vanavond zullen er meer regenbuien volgen en gaat de temperatuur naar beneden. En het gaat ook harder waaien.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
13: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
12: En voor de aangepaste fiets van Maria.
14: En zo kan ik er weer op uit.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Margreet de Kleine en de Wind.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Een hele toepasselijke. Een toepasselijke hobby op de dag van vandaag, of eigenlijk morgen. Want morgen is het de internationale dag van de plantenverzorging. En eigenlijk hebben we het de hele dag al een beetje over groen en over planten. En dus, zei David, bel eens even met Esther. Esther Daleman uit Assen. Want Esther, die heeft iets met groen. Goedemiddag, Esther.
2: Goedemiddag.
0: En dat is echt een understatement, hè, dat jij iets met groen hebt. Want hoeveel planten heb jij in je woonkamer staan?
2: Nou, ik denk wel meer dan 100.
0: Ja, moet je nagaan.
2: Ja.
0: Waar komt jouw liefde voor planten vandaan?
2: Nou, die had ik eigenlijk al heel vroeg via mijn oma. Die was altijd met plantjes bezig. En voornamelijk dan ook met stekjes. Die gaf ze dan aan mij en dan kon ik zelf weer plantjes dan maken. En ja, dat is eigenlijk mijn hele leven zo verder gegaan. Totdat ik dus echt begon met stekken voor mezelf. En toen is het helemaal uit de hand gelopen.
0: Ja, want hoe doe je dat eigenlijk, dat stekken dan?
2: Je neemt een topje van een plant. Dan zorg je dat er twee bladeren aan zitten. Onder het blad zitten noden. Dat is het groeipunt van een plant. Daar komen wortels uit. Dus je kan een stek op water zetten, laten wortelen. En als hij dan goed geworteld is, dan kun je hem planten. Liefst in potgrond met wat lucht doorlatende mix van perliet. En zo kun je dus van een plantje wat je hebt afgeknipt, kun je een volwaardige plant kweken.
0: Maar ik kan gewoon van elke plant een blad afknippen? Tot op een bepaalde...
2: Nou nee, je moet wel de stam moet je dus knippen. Want je kan niet van een blad, kan je van de meeste planten geen stek maken. Dan ben je echt wel de stam nodig. Dus je knipt hem helemaal door.
0: Ja.
2: En dan zet je dat op water en dan komen de wortels uit en die kan je planten. Maar je hebt bijvoorbeeld ook peperomia's. Die kan je wel van één blaadje. Daar zet je het steeltje van de peperomia zet je op water. En dan komt er onder water komt er gewoon een piepklein plantje wat steeds groter en groter wordt. En die kan je dan weer planten in de aarde. En dan heb je weer een plant.
0: Jij vindt het leuk, hè? Je leeft helemaal op als je dit vertelt. Wat grappig.
2: Ja, maar ik doe dit de hele dag.
0: Oh,
2: het is zo goed gegaan dat ik een bedrijf kon beginnen.
0: Ja.
2: Omdat ik zoveel fans had, ook op Facebook en Instagram.
0: Ja.
2: En die vonden dat mooi wat ik deed. Dus toen ben ik maar naar de Kamer van Koophandel gegaan. Maar die zijn dus allemaal aan het stekken. Het is gewoon ook hartstikke hip. En je trekt de natuur van de tuin om je huis, trek je weer je woonkamer in.
0: Ja.
2: Dus je woonkamer wordt ook meteen een stukje gezelliger, gezonder. In klaslokalen is het nu met de examens dat er planten in de klas in worden gehaald.
0: Ja.
2: Om gewoon ook een stukje gelukzaligheid te brengen. Gewoon iets wat je blij maakt.
0: Ja, die gelukzaligheid dat deel jij online dus, hè? Ook op Instagram en Facebook.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja, en op TikTok maak ik filmpjes van wat ik maak.
0: En dan leer je ook zo'n leek als ik dus, leer je goed te stekken. Waar je moet afknippen en hoe je dat allemaal moet doen.
2: Ja, juist. Ha. Vooral leken, dat vind ik leuk. Want die zijn gewoon verbaasd van wat gebeurt hier.
0: Ja.
2: Dat is echt heel erg leuk om mee te maken.
0: Maar hoe lang doe je erover dan voordat je hem kan poten?
2: Dat ligt er even aan. Je kan het beste in het voorjaar beginnen met stekken. Want dan zijn de daglichturen zijn oplopend. Hoe meer daglicht, hoe sneller een plant groeit. Dus het is nooit handig om in de winter een stek te stekken.
0: Nee.
2: Want dan doet hij er gewoon veel langer over.
0: Ja.
2: Dus ik stel voor in het voorjaar een stekje op het water zetten. En dan doet hij er ongeveer 2 of 3 maanden over. Dan heb je echt een mooi wortelstel.
0: Ja.
2: Want als je één zielig worteltje in de grond poot. Ja, dat heeft grote kans op sterven. Dus lekker wachten. Gewoon op water zetten. Wachten tot er een flinke bos wortels in je stekpotje zit.
0: Ja.
2: En dan plant je hem.
0: Ja, en doe je er ook voeding bij dan, bij water? Of laat je het echt gewoon helemaal natuur de natuur?
2: Nee, want van voeding op nieuwe wortels, dat verbrandt. Je kan beter gewoon als je hem poot, dan pas met die voeding beginnen. Ah. Die zit meestal in de grond, al in de potgrond die je koopt bij de winkel. Mm-hmm. Maar je kan ook zelf daarna even een beetje voeding erbij doen. Maar zomaar voeding in water gooien, dat is niet goed.
3: Oké, dus niet als je aan het stekken bent, dan moet je dat niet doen. Nee. Hey, en je begon net al, je hebt wel 100 planten in je kamer staan. Zijn dat 100 verschillende of gewoon 100 planten?
2: Ja. Dat zijn allemaal 100 verschillende, want ik heb ook 100 verschillende soorten die ik verkoop. En sinds mijn zoon uit huis heb ik zijn slaapkamer ook als plantenkamer.
3: Nog meer ruimte.
2: Ja. Dus daar zit nu de grote jongen, zeg maar.
3: Ja, precies. Oh, en hoe groot is jouw grootste jongen?
2: Oh, die is wel 2 meter hoog.
3: Oh,
2: dat is zo'n monstera. En die is echt huge. En bladeren van wel 80 centimeter groot.
3: Ach, prachtig. En hoe groot heb je hem gekregen dan? Of is dat echt uit een stekje?
2: Van één stekje.
3: Ach, moet je nagaan. Fantastisch.
2: Nou ja, en dan zeg je wel stekje. Maar dat ding was natuurlijk toen hij klein was al een blad van 40, 50 centimeter.
3: Ja.
2: Maar alles wat groeit wordt alleen maar groter.
3: Ja, mooi man. Hey, mensen die dat allemaal willen bekijken. Is het gewoon Esther Daleman in Kloppen en dan vind je jou allemaal wel?
2: Ja, of Stekjesbox. Zo heet mijn bedrijf.
3: Oké. Okay. Dat kan ook.
2: En daar kun je gewoon op googlen. En daar kun je op zoeken op Facebook, op Instagram, TikTok, noem maar op. Kom je bij Stekjesbox, kom je er altijd, maar op mijn naam ook wel.
3: Ja, hartstikke leuk. Wat is jouw favoriete stekje?
2: Ja,
3: wat doet het goed? Wat doet het fantastisch?
2: Oh, dan moet ik heel diep nadenken, want het zijn er wel heel veel, hoor. Mijn favoriete stekje. Ja, dat is toch wel de monstera.
3: Toch wel.
2: Want die wordt echt heel groot. En groot blad. En dat vind ik schitterend. Maar ik kan ook gewoon genieten van een klein plantje met bijvoorbeeld hartvormige bladeren.
3: Ja.
2: Dat vind ik ook schitterend. Weet je, dat je zo'n hele plant met hartjes zo in je woonkamer hebt hangen. Dat vind ik heel mooi.
3: Ja, maak geen stiefkinderen. Alles is gewoon mooi. Hè?
2: Alles is mooi.
3: Het is een prachtige hobby, Esther. Ja.
2: Het is werkelijk schitterend. En ik heb van de hobby mijn werk kunnen maken, dus ik hoef geen enkele dag te werken.
3: Daarom, wat wil je nog meer? Je hebt het goed voor elkaar, Esther. Leuke filmpjes. Ja, zeker. Esther Dalema of Stekjespost, zoek het even op en dan vind je het wel. Het is prachtig om te zien in ieder geval. Hey Esther, ik wens je een fijne dag toe. Dank je wel.
2: Jullie ook bedankt. Doeg.
1: Bel of stuur een appje naar 0592 33.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
3: Sta op stoel nodig. Mobifit.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via...
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
9: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Op Dirk kun je rekenen.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
14: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
14: 60s en 70s.
15: Met René Steenbergen.

0: gelijk even beginnen met een stukje Flower Power. Wat wil je nog meer, hè? Is nu al Peace, Love and Happiness op de Drentse Radio. Heerlijk. The Birds en Mr. Tambourine Man.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Je zou al bijna zeggen, er kan niks meer misgaan dit uurtje. En als ik zo kijk wat er op mijn stapeltje ligt, dan denk ik eerlijk gezegd ook dat de kans daarop heel erg klein is. Want het zijn allemaal weer juweeltjes, hoor. Met andere woorden, we zijn weer binnengedenderd in het jaren 60 en 70 uurtje van Radio Drenthe. Met tussen nu en 4 uur onder andere deze van Del Shannon.

40-lijst van deze dag in 1971. Dus dat is ook alweer even een mooie schoffie geleden. 55 jaar om precies te zijn, zegt. Jongen, jongen, jongen. Drie grote hits uit die lijst krijg je zometeen te horen. En aan het eind van dit uur weer een jukebox met daarin vandaag twee liedjes van een legendarische jaren 60 band. Maar dat is pas allemaal aan het eind van het uur, hè. Allemaal een beetje 4:15, 4:10, dan zijn we nog lang niet. Die tijd die gaan we overbruggen met, zoals gezegd, pareltjes uit die twee bijzondere decennia uit de muziekgeschiedenis. De 60s en de 70s. En uit de 70s komt deze van Tavares.

liedje met dat bijzondere orgeltje erin. Runaway van Del Shannon en daarvoor nog Tavares. En Heaven Must Be Missing an Angel. Drie plaatjes over drie is het daarmee geworden. En dan weet je wat dat betekent, hè. Dan komt de tijdmachine weer tevoorschijn. Dus ik zou zeggen, maak die veiligheidsgordels vast. Want we gaan de geschiedenis weer in. Geraldine Chaplin doet op deze dag in 1962 een screentest voor de hoofdrol naast Cliff Richard voor zijn nieuwe bioscoopfilm Summer Holiday. Deze 17-jarige dochter van Charlie Chaplin, die wordt afgewezen. De rol gaat uiteindelijk naar Laurie Peters. Zij is de 18-jarige echtgenote van de Amerikaanse acteur John Voight. Op 14 mei 1962 beginnen de opnamen van Summer Holiday en de titelsong, nou, dat wordt een wereldhit.

I Get Around wordt een grote hit en staat 2 weken nummer 1 in Amerika. Het liedje is afkomstig van het album All Summer Long. En op de B-kant van de single, daar staat een nummer dat het in het voorjaar van 1964 ook al heel goed gedaan heeft. Dit werd toen

Don't Worry Baby. En dan gaan we naar deze dag in 1967. Dan wordt de anarchistische protestbeweging Provo na 2 jaar opgeheven. Volgens de provo's valt er niks meer te provoceren. Hun ludieke acties hebben alle belangrijke media gehaald. Burgemeester Van Hal van Amsterdam heeft zijn aftreden te wijten aan zijn halsstarrige houding bij het harde optreden van de politie. Veel goodwill oogst Provo met het witte fietsenplan. Overal in Amsterdam zijn wit geschilderde fietsen geplaatst die je dan gratis kunt gebruiken. En dat initiatief dat wordt bezongen in het liedje My White Bicycle door de Engelse groep Tomorrow.

Ja, nogal psychedelisch dit, hè? Maar dat paste ook wel bij die Provo-groep. En dan naar de Bee Gees. En ja, blijf even 1967, want die groep maakte op deze dag in dat jaar hun Britse tv-debuut in het programma Top of the Pops. En daar zingen

0: York Mining Disaster 1941 bereikt de 12e plaats en is daarmee de eerste in een lange rij van hits voor de Bee Gees in Engeland. Ja, dan naar het platenlabel Cotillion Records. Zij brengen op deze dag in 1970 een set van 3 LP's uit, met daarop de hoogtepunten van het Woodstock Festival, dat in augustus van het jaar ervoor georganiseerd wordt. De LP-set komt in de zomer van 1970 binnen in de Nederlandse LP-top 20, bereikt de 3e plaats. En een maand later verschijnt er ook een registratie van het festival in de bioscoop.
1: For those of you who have forgotten, for those of you who haven't forgotten, and for those of you who never knew. By the time we got through Woodstock. Woodstock, an incredible film about an incredible event, is back. Woodstock, with a cast of 500,000 outrageously friendly people. Woodstock, the people, the vibes, the music.
2: Swing low, sweet.
3: Owned by Joe Cock, Country Joe, Crosby, Stills, Arlo Guthrie, Richie, Jimi Hendrix, Santana, John Sebastian, Shall Not Lie, and the Family Stone, The Who.
1: Woodstock, where it all began.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Hè. Wordt nog altijd met veel, veel legendarische gevoelens aan teruggedacht. Aan dat legendarische festival Woodstock dus. En dan nog even naar de Golden Earring. Want

0: Even naar deze dag in 1979. Dan wordt op de Nederlandse tv bij de AVRO de laatste aflevering uitgezonden van dit legendarische tv-programma.
1: De talkshow-host van Nederland, Willem Duis met zijn vuist.
0: Voor de vuist weg met Willem Duis is dan met 170 afleveringen bijna 16 jaar op de buis geweest. Door de jaren heen zijn talloze beroemdheden in het programma geweest. Van Adamo tot Robert Stoltz en van Tommy Cooper tot Ringo Starr. En in alle 170 afleveringen heeft Tony Eijk met zijn combo voor de muzikale begeleiding gezorgd. In 1989 wordt door de AVRO nog een nieuwe serie voor de vuist weg uitgezonden, maar die is minder succesvol. Tijd voor een oude top 40 en dat is vandaag de top 40 van exact 55 jaar geleden. Hoe zag die lijst eruit? Of beter gezegd, hoe klonk die? Nou, ik heb drie grote hits uit de top 40 van 11 mei 1971 voor je op een rijtje gezet. Met zometeen Ringo Starr en It Don't Come Easy. Daarvoor nog de Rolling Stones met Brown Sugar. En eerst is hier Gilbert O'Sullivan en Underneath the Blanket Go.

0: schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Lidl-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via Lidl-jeans.nl.
5: Even kijken op de klok, een half minuut over half vier. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De man die de kentekenplaten regelde voor de kunstroof in Assen heeft 40 uur taakstraf gekregen. De 27-jarige man uit Heer Hugo Waard zei vandaag tegen de rechter dat hij niet wist waar de platen voor gebruikt zouden worden. De opgelegde taakstraf wordt verrekend met zijn voorarrest, wat inhoudt dat de man die taakstraf niet meer hoeft uit te voeren. Klaas Smit stopt op 1 november als burgemeester van de gemeente Noorderveld. En daarmee maakt de geboren Hogeveener zijn tweede termijn niet af. Smit is sinds november 2015 burgemeester van de gemeente Noorderveld, maar wil graag plaatsmaken en zelf wat gas terugnemen. En twee minderjarige jongens uit Meppel zijn afgelopen weekend opgepakt omdat ze worden verdacht van betrokkenheid bij een mishandeling. In de nacht van zaterdag op zondag geraakte een minderjarige jongen gewond aan de lepelaar in Meppel. Wat er exact is gebeurd, dat is niet bekend. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Voor het weer dan naar Roland van der Zwaag.
6: Er zijn wolkenvelden, af en toe laat de zon zich ook zien en het is een graad of 10. Nou, er zijn nog droge perioden, er kan een hele kortdurende regenbui vallen. Vanavond zullen er meer regenbuien volgen en gaat de temperatuur naar beneden. En het gaat ook harder waaien.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: TrueLease met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Studio Steenberg.

0: met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boeren Rock Festival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boeren Rock Festival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Ja, The Sound of Silence van Simon & Garfunkel. Hier in Drenthe kennen we natuurlijk ook vooral als Doodse Stilte. Hè? Van Mooi Wark. Dat al een paar jaar pontificaal op één weet te komen in onze Drentse duizend aan het eind van het jaar. Nou, voor een maand of wat, dan is het weer zover, hè? Ja, kun je wel denken, dat is nog heel wie weg. Nee, is hier altijd al. Nou, zo'n beetje begin zomer beginnen daar de voorbereidingen hier bij RTV Drenthe alweer een beetje voor. Dus ja, het kriebelt al een klein beetje in ons achterhoofd, die Drentse duizend. Nou ja, of Mooi Wark het ook dit jaar weet voor elkaar te krijgen, dat horen wij dit jaar wel, hè? Dit was het origineel in elk geval. The Sound of Silence dus van Simon & Garfunkel. Daarvoor nog Supertramp met Take the Long Way Home. The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley en You're the Devil in Disguise. En daarmee is het 4:14. Heb ik weer een mooie padeltje uit het grote archief tevoorschijn getrokken. Zo'n liedje, dit is weer eentje in de categorie die dan officieel nooit een hele dikke hit geweest is. Hitparade technisch, hè, met de cijfertjes en alles. En toch kent iedereen het en je hoort het nooit meer op de radio. En het is zo de moeite waard om dat toch weer eens een keertje te doen. Nou ja, daar is dit programma ideaal voor. Dan heb ik het over niemand minder dan Gary Rafferty, de Schotse zanger. Had een aantal solo-hits, hè, bijvoorbeeld Baker Street met die saxofoon erin. Nou, dat werd een gigantische hit. Dat liedje moest op een gegeven moment een opvolger hebben. Toen dacht Gary Rafferty, ja, ik kan wel een Baker Street deel 2 gaan maken. Maar ja, daar zit niet zoveel artistieke uitdaging in. En toen werd het dit. Ook hartstikke mooi, hoor. Maar je hoort het nooit meer. Behalve hier, dit is Right Down the Line.

Ik zeg het wel vaker, het is misschien wel het allermooiste liedje dat ooit op het Motown-label is uitgebracht. De Tracks of My Tears van Smokey Robinson en The Miracles. En daarmee kruipen we alweer richting het einde van dit uurtje. En dat betekent twee liedjes uit onze jukebox. En dat zijn er vandaag twee van de legendarische Eric Burdon. Hij is jarig vandaag, 85 geworden. Zo, dat is een respectabele leeftijd. En alle reden om twee liedjes van zijn legendarische band The Animals te draaien. Vind je ook niet? Zometeen hoor je natuurlijk Bring It On Home To Me en ook House of the Rising Sun kan niet ontbreken.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle race.
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.

Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. En gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Twente, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

Ja hoor, wij zijn erbij. En ik moet even mijn muziek een beetje zacht zetten. Zo dan. Ja, hartelijk welkom. Goedenavond op Radio Aanhunzen met Gerco op de maandagavond. Ja, dat een beetje wat voeten en aarde de boel te praten krijgen. Maar dat geeft helemaal niks hoor. We gaan gewoon lekker weer verder. En nu komt er een enorme tingel hier door de studio heen. Geen idee waarom. Maar ja, we zijn er weer bij. We gaan er gewoon een lekker programma van maken. Ah, gisteren was de MotoGP in Frankrijk. Helaas, Colin Feijer had wel een beetje een vervelend weekend hoor. De kwalificatie ging al niet echt lekker. Een beetje wat met iets wat verkeerde timing. Maar goed, P10 de grid is goed. Maar het ging niet helemaal lekker hoor. Eerste start onderuit. Gelukkig kwam daarna voor hem dan een rode vlag. En konden wij gewoon toen weer opnieuw van start. Maar oh nee, de eerste maakte hij een foutje. Zo was het. Tweede onderuit. Allemaal niet zo heel leuk. Nou, wij gaan gewoon lekker even muziek maken vanavond. Wij gaan naar Heather Morgan en luisteren naar 100 Miles.

Heather Morgan zat met 100 miles. En dan gaan wij door naar de Bee Gees. 1967 werd het geschreven door Robin Maurice en Barry Gibb zelf. Het was het eerste nummer 1 hit van deze band in het Verenigd Koninkrijk. We gaan lekker luisteren naar de Bee Gees met Massachusetts.

De Bee Gees met Massachusetts was dit. De volgende is nummer van John Denver, 1974. Annie's Song schreef hij als ode aan zijn toenmalige vrouw Annie Martel Denver. 1973 schreef hij hem.

Linda Ronstadt was het met Blue by You. En ja, dat is eigenlijk geschreven dus door Roy Orbison. En hij nam het in 1961 op en brang het voor het eerst uit in 1963. Maar hij is heel vaak gecoverd, onder andere door mijn uitvoering die ik net draaide, door Linda Ronstadt. En het liedje gaat over over een man die zijn liefde heeft achtergelaten in Blue Bayou. Nou, heel leuk verhaaltje, maar ja, we hebben het nummer al gedraaid. En wij gaan door naar de volgende. En dat is op mijn lijstje nummer van CCR. Wij gaan lekker luisteren naar Cotton Fields.

CCR met Cottonfield was dat. Ja, en dan moet ik toch even wat kwijt. Ik heb vanmiddag best wel een leuk gesprek gehad bij Omroep Maat. Nou goed, voor de mensen die niet helemaal op de hoogte zijn. We hebben nu volgens mij 220 lokale radiostations in Nederland. Waarvan er vier hier in de buurt zitten. A en Hunze, Radio Tinalo, Omroep Midden-Drenthe en Omroep Assen. Nou, dat moet eigenlijk allemaal een beetje gaan verdwijnen. Een beetje met gelden te maken enzovoort. En dat gaat allemaal samen eigenlijk in Maat. Maat, afkorting dus van Midden-Drenthe, A en Hunze en Assen en Tinalo. Nou, heb ik vanmiddag best wel een leuk gesprek gehad daar. En wat is eigenlijk de primeur? Gerco, ik dus gaat in het TT-week voor Omroep Maat als reporter echt meewerken aan een hele

leuke programma's. Dus ik mag echt gewoon lekker langs de TT-campings gaan. Ik ben op het circuit en kijk of we wat coureurs kunnen scoren voor interviews. En anders wat andere leuke items proberen te maken op het TT-circuit. Maar ook die hele week voorafgaande mag ik dus een aantal leuke items gaan maken. Nou, daar ben ik nog hartstikke blij mee en ook super trots op. Dus ja, Gerco ook gewoon tijdens de TT, omroepmaat, op de motorfiets door Drenthe. Nou ja, dat was wat ik altijd graag wilde doen. En dat, ja, dat lijkt nu waarheid te gaan worden. Dus hartstikke leuk natuurlijk. Ondertussen gaan we maar gauw even naar het volgende nummertje. En ik heb eentje klaarstaan van Lynn Anderson. I Beg Your Pardon.

Leuk hè, Lynn Anderson alleen dan in de live uitvoering. Hartstikke leuk. Het is nog steeds radio aan hun, waar u naar luistert. En ik vind best wel tijd voor een klein stukje Nederlandstalig. Blinde Kinner. Het leven valt best mee.

Linda Killer met Het leven valt best mee. Het is 7:04. Nog steeds Radio Aanhunze. En wij gaan naar Boas met Angel by My Side.

ik vind het best grappig en goed gelukt. Wat is de Engelse vertaling eigenlijk van het nummer natuurlijk van Pierre Cardner? En die later natuurlijk nog eens een keer opnieuw gecoverd is door Marco Schuitmaker, Engelbewaarder. Nou, daar gaan we later vanavond nog een keer naar luisteren volgens mij. We gaan eerst even naar, inderdaad... Sing me an old-fashioned song, Radio Arnhemse.

Ja, dat waren de Beat Boys met Good Vibrations. En dan gaan wij naar de volgende. En dan moet ik even kijken, want mijn computer doet een beetje raar. 15 jaar na zijn doorbraak als artiest maakte Whale in 2024 een best-of-tournee langs de Nederlandse theaters. En aan het eind van het jaar keerde hij terug in Nashville voor het schrijven en opnemen van nieuwe muziek. En daar werkte hij samen met The Time Jumpers. Dat was een groep ervaren sessiemuzikanten die sinds 1998 met uiteenlopende artiesten heeft gespeeld. Het resulteerde in een countryalbum Time Jumper. En dat Whalen in het najaar van 2025 uitbracht. Nou, we gaan luisteren naar de eerste single van The Time Jumper. Dat is dus dat album wat hij uitbracht in het najaar van 2025. En wij gaan luisteren naar de eerste single van dat album. En dat is Let's Get Over This. Let's Get This Over This. En dat is van Whalen.

ik vind het best goed gelukt. Waylon met Let's Get This Over With. Ik vond het best een lekker nummer. Wij gaan door naar Neil Diamond. En dat ja, is een lekkere meezinger, hè? Sweet Caroline, Neil Diamond, Radio A. en Hunsen.

Neil Diamond, Sweet Caroline. Ja, natuurlijk wordt hij heel vaak in de feesttent en als een feestnummer ingezet. Maar ja, sowieso ook hartstikke leuk hoor. Goed, de volgende op mijn lijstje vanavond is een nummer geschreven door Paul Simon. En dan gaan wij terug naar 1966 is hij geschreven volgens mij. Het is een nummer dus van Simon en Garfunkel. Het werd een grote hit voor het duo. Het werd geschreven voor de soundtrack The Graduate van 1967. De hoofdpersoon in de film, mevrouw Robinson, probeert het vriendje van haar dochter te verleiden. Nou, oorspronkelijk had Paul Simon nummer geschreven als Mrs. Roosevelt. Een ode aan de vrouw van de voormalige president Franklin Delano Roosevelt. Maar nadat hij was gevraagd nummer te leveren voor The Graduate, veranderde hij de titel in Mrs. Robinson. Wij gaan natuurlijk lekker luisteren naar Simon & Garfunkel. Mrs. Robinson.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
3: Ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
2: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
4: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
2: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Ja, zo zijn we met het tweede uur ingerold van Gerkoot maandagavond op Radio Aanhuns. En dit was ABBA met Take a Chance on Me. En gelukkig kan ik ook weer met het prachtige systeem aan de slag wat hier in de studio aanwezig is. Dus dan krijgen we het best ook weer lekker op de mensen die meekijken met het beeld. Ook weer lekker de nummers in beeld, zoals het ook eigenlijk hoort. Wij gaan luisteren naar ZZ Top met Gimme All Your Lovin'.

zoals beloofd, hè. We hebben natuurlijk vanavond al de Engelse uitvoering gehoord. En we gaan nu naar de Nederlandse uitvoering horen. En dan, ja, dat is ook weer de cover daarvan. Nou, ik heb het vanavond eerder gedaan, de Engelse uitvoering, of de Engelse vertaling van de Engelbewaarder. En ik zei het al, hè, dat is natuurlijk eigenlijk van vader Abraham, Pierre Carter. Daar was hij eigenlijk door geschreven. Mieke heeft hem ooit daarvoor gezongen. En 2 jaar geleden was daar best wel een, tenminste vind ik nog steeds, een hele leuke cover gemaakt door Marco Schuitmaker. Wij gaan lekker luisteren naar Marco Schuitmaker met Engelbewaarder.

Marco Schuitmaker was dat. Ja, en dan de volgende is een verzoekje van Jan uit Emmen. Nou ja, ik denk haast bijna elk programma krijg ik een verzoekje van Jan. Dat vind ik hartstikke leuk. En ja, natuurlijk, ik heb hem gevonden hoor. Wij gaan lekker naar je luisteren naar jouw verzoekje. Steve Roland en The Family Dog met Sympathy. Nou.

Sutherland Brothers and Guyver was dit met Arms of Mary. En ja, de volgende vind ik ook wel een beetje een feestnummertje hoor. Ik vind hem wel lekker. Wij gaan luisteren naar Tony Christie met Is This the Way to Amarillo?

Christy, is this the way to Amarillo? En de volgende is een, dan gaan we best wel een stukje terug in de tijd, hoor. Voor het eerst uitgebracht door het duo The Kalin Twins, 1958. Nou, dat is wel heel lang geleden. Het nummer werd ooit geschreven door Amerikaanse zanger Paul Evans en Jack Ridden. En we kunnen er heel veel aan schrijven. Dat is best wel een hit, maar hij is ook meerdere malen gecoverd. 1977 scoorde de Brits band Show Weddy Weddy een nummer 3 hit ermee. En die wil ik graag gaan draaien. Show Weddy Weddy. Met When.

Yesterday Man van Chris Andrews was dat. En ja, de volgende die ik klaar heb staan, ja, toch maar weer een keer een stukje Nederlandstalig hoor. Zij waren, vond ik, hartstikke leuk in The Voice of Holland. Nou, daar weet je waar het over gaat. En er zat ook een tweetal daar. En Suzanne en Freek, ik vond ze daar heel leuk doen hoor. En ook de winnaar dit jaar, hè, dat vond ik ook wel gaaf hoor. Wij gaan lekker luisteren naar een nummertje van Suzanne en Freek. 100 keer. Ik heb...

Suzanne en Freek met 100 keer. En ja, als je dan iets te lang op zit te dromen, dan wordt het toch wel tijd dat je daar een keer uitgaat. Dus Billy Ocean met Get Out of My Dreams. Get Into My Car.

Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car. Nou, en ik heb het vanavond eerder genoemd. Hè. We zijn al een beetje rustig aan weer op weg richting TT. Nou, laat dan even rustig aan beginnen. Dat we dat even dan niet gemotoriseerd gaan doen. Wij gaan rustig op de fiets beginnen. Skik op fiets.

Chirpy, chirpy, cheep, cheep. The middle of the road was dat. Nou ja, ik had het al even eerder gezegd. Hè. We gaan natuurlijk al een beetje opmaken. Het is nog maar mei, dat weet ik wel. Maar het is nog maar anderhalve maand. En dan is de TT weer aan de orde bij ons in onze prachtige Drenthe. En ja, dan moet ik eigenlijk wel al af gaan sluiten. Natuurlijk met Normaal. Oerend hard.

mijn eindtune is alweer ingezet. Dat betekent dat mijn tijd er alweer op zit voor vanavond. Het is 9:02. Ja, en Luc wil nog een leuk programma maken zometeen. Dus ja, het is voor mij weer voorbij voor vanavond. Maar ik vond het wel weer een leuk programma, hoor. Een beetje wat afstartprobleempjes. En, maar ja, goed. Hoort er ook een beetje bij. En dan,

allemaal, dankjewel voor het luisteren naar mijn programma. Gerrit komt op maandagavond op Radio Aanhunze. En ja, de volgende keer mag gewoon lekker weer zo'n leuk programma maken, denk ik. Dankjewel voor het luisteren en voor wat later vanavond. Lekker slapen. Morgen zeer gezond erop. Dankjewel.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Thank you. Thank you very much indeed. Thank you. It was a good call.
1: Heerlijk, zo'n live nummer. Goedenavond. Welkom bij Cool Room. Het programma waar de blues, de soul en de root muziek samenkomen. Hier natuurlijk in de studio bij Radio A en Hunze. De muziek die maakt je warm in deze koude kamer. Mijn naam is Luc en de komende twee uur neem ik je mee langs gitaren, langs teksten, langs mooie verhalen. Maar zeker de muziek wat in je hart moet raken en wat je ook vanuit je hart moet beleven. Vanavond zijn we begonnen zoals zo heel veel avonden al hier in de 14e jaargang van Cool Room. Natuurlijk altijd met een nummer van QB en de Blizzards. En altijd een live registratie doet het natuurlijk altijd het beste. Omdat dat het meest bij je binnenkomt en de emotie vaak het harder gaat openen. Je hoorde in dit geval QB en de Blizzards met het nummer Just My Blues. En dat werd gespeeld in de Rijnhalle in Düsseldorf in november 1968. Goed, Cool Room neemt je vanavond dus mee. Jouw blueskamer hier bij Radio A en Hunze. Ga lekker zitten, lopen, wandelen, rennen. Hier in Andergein zijn ze heel keihard aan het sporten met elkaar. Waar ze elkaar in alle groeperingen die er zijn, in de mooie kleuren die ze hebben samengesteld. 6 groepen binnen het dorp die gaan een wedstrijdje doen deze week. En misschien dat we daar nog wat van meekrijgen. Dat we nog een standaard door kunnen geven. Je weet het maar nooit. We zullen de socials in de gaten houden. Maar we gaan nu eerst verder met een muzieknummer. En dat doen we met niemand minder dan Sonny Landreth. Met het nummer Somebody Gotta Make a Move. Oftewel, iemand zal een beweging moeten maken. En dat geldt voor heel veel dingen, heb ik vandaag gelezen. De politiek bijvoorbeeld, de vakbonden staan recht tegenover de Kamer. Nee, niet tegenover de Kamer, maar tegenover het kabinet. Dus iets zal daar moeten bewegen, anders komt het niet goed. In alle landen waar de oorlog is, zal iets moeten bewegen, anders komt het niet goed. En dat soort dingen wil ik je meegeven met dit nummer van Sonny Landreth.

Sonny Landreth met Somebody Gotta Make a Move. Heb je het allemaal goed in je oren geknoopt? En dit is een van die teksten waar ik... Ik kom er later echt niet op terug. Of misschien ook wel, dat weet je nooit in wat voor uitzending je daar nog eens een keer op terug kunt komen. Maar dat je er wel goed over nadenkt wie die move dan gaat maken. Who makes that move? Goed. Voor een paar weken terug toen waren we begonnen met Holland International Blues Festival. Want de 19e hadden we alles al gedraaid. En van de 20e, die zaterdag, hadden we nog niet alles doorgenomen. Er staan nog een aantal nummertjes staan er nog open. En vandaag gaan we daar verder mee. We hebben 2 of 3 zo uit mijn hoofd. Maar goed, ze mogen dan jong zijn, maar kennen hun klassiekers. De Zack Jules Gang. Het is een enthousiaste power trio dat zich flink liet beïnvloeden door hun grote idool. En dat was natuurlijk niemand minder dan Roy Gallagher. De Britse band bestaat uit een zanger, een gitarist Zack. Zijn broer, en dat is de drummer, die heet Ben. En dan hebben we ook nog een bassist, die is Ant. En dat is allemaal Greenwell. Ze pakken links en rechts publiek in met hun blues doorspekte rock and roll. Die ze al spelende op evenementen. En natuurlijk in alle tourneeën die zijn gemaakt door heel Groot-Brittannië. En dat deden ze voor een groot gedeelte ook nog met de zangeres Samantha Fish. Heel veel hebben ze gedaan. En in 2025 verscheen hun lang verwachte debuutalbum. Met Straight to It. Oftewel, ja, noem maar recht erbaan. Zoiets is het, toch? Ongeveer? Dat denk ik, zo heet het album. En we gaan het nummer gaan we draaien. Damaged Man. En of het een power trio is?

0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
1: Zo is dat en je luistert naar het programma Cool Room op de maandagavond. En vandaag is dat van 9 tot de klok van 11 uur. Goed, en dan de volgende artiest. Nou, de hele line-up weet ik natuurlijk niet precies wanneer welke artiest gaat spelen. Dat hangt ook weer van, ja, van de reistijden af en de aanrijdtijden af natuurlijk. Wanneer ze er zouden kunnen zijn en of er wat tegen zit. En misschien moet je wel eventjes een kleine move maken. Toch? Je weet het maar nooit. Goed, dan hebben we nog Tim Knol. Singer-songwriter Tim Knol die brak in 2010, is een beetje zacht te zetten, in 2010 door met zijn debuutalbum en veroverde al heel snel een vaste plek in het Nederlandse muzieklandschap. Hij toerde veelvuldig, speelde samen met andere artiesten en is een graag geziene gast in de media. Dat hij nooit eerder optrad op een festival is eigenlijk raar. Zijn liefde voor de blues en een aanverwante genres zoals Americana, rhythm and blues is geen geheim. Zo werd hij op een met de Bluegrass Boogeyman toerde hij door Nederland. Absoluut, en had hele mooie voorstellingen en gets the blues. Oftewel, grijp ik dan ook, toch? Nu komt hij echter niet om de blues te spelen. Ja, misschien ook weer mee. Ik weet niet wat hij allemaal gaat spelen in zijn line-up natuurlijk. Maar hij gaat iets doen met alle nummers van Tom Petty. En een van de muziekstukken die jij zal laten horen, dat is de Free Falling. En dat is natuurlijk de meest iconische en herkenbare nummer van Tom Petty. Hij werd enorm populair wereldwijd en is nog steeds zijn meest gestreamde en gedraaide lied. En dat is Tom Petty. Dus dat gaat Tim Knol, die gaat dat voor jou regelen op 20 juni 2026. En dat doet hij allemaal in Grollo. Dus hier komt hij. Free Falling.

En dat is dan de uitvoerder van Tom Petty. En die moet dan de 20 juni dan eventjes wachten op de uitvoerder van Tim Knol. Die ongetwijfeld dit nummer ook zou te horen gaat brengen. Goed, we blijven nog even op 20 juni. Want dan hebben we namelijk ook nog Amanda Sherris. Het is een Amerikaanse singer-songwriter en ze is ook nog violiste met 9 soloalbums op haar naam en een interessante jeugd had ze. Haar moeder was verpleegkundige en een barrelracer bij rodeos. Haar vader was zakenman en goudzoeker. Hij gaf haar een eerste viool in een pandjeshuis op de voorwaarde dat ze leerde spelen. Sherris die leerde het helemaal zichzelf aan. Vooral buiten, omdat haar hond jankte tijdens het oefenen. Ze speelt professioneel sinds haar 15e jaar. Dus ze heeft er 10 jaar over gehad. Nee, dat is weer een gemene oplossing, Luc. Misschien wel veel sneller gedaan. Maar als ze op de 5e viool krijgt, dat de 15e begint, dan zit inderdaad 10 jaar tussen van oefenen. Dus ze zal het ongetwijfeld een stap van de eerste keer de snaar raken tot het professioneel worden op viool spelen. Dus dit is gewoon 10 jaar tussen. Goed, ze maakte haar eerste album en dat is Nobody's Girl uit 2025. Is geïnspireerd op haar scheiding van een collega muzikant Jason Isbell. Na het huwelijk van 10 jaar. De twee muzikanten die werken nog wel enkele jaren veel samen. In Sherris maakte ook nog... Sherris die maakte ook nog deel uit van de Isbells, een begeleidingsband, de 500 Units. In 2019 richtte ze een country supergroep op, de High Woman. Samen met Brandy Carroll, Natalie Hembry en

Maren Morris. De band bracht datzelfde jaar nog een eerste single uit. En die single dat is dan The High Woman. En daar ga ik wat van draaien, van de High Woman Club. En ja, dat is zij dus ook mee. Amanda Shearers, die gaat er absoluut een woordje mee. Misschien viool spelen, misschien zingen, je gaat het wel horen. Ook de 20e dus, in Grollo.

Dat was van Max de Highway Woman met het, hetzelfde nummer wat ook gewoon, ja, wat gewoon zo heet, Highway Woman. En dat gaat natuurlijk over Amanda Shearers. Ook de 20e aanwezig in Grollo. Goed, dan hebben we alle artiesten hebben we gehad. In die paar weken dat we nu bezig zijn met de reis. Ja, allemaal gehad. Nou, wie weet gaan we nog, als we zoeken nog een paar leuke er weer uit. En dan gaan we de komende weken nog een paar keer aan het aan zijn. Maar voordat je het weet is het gewoon nog juni, hè? Toch? Ja, als je nu kijkt hebben we al op 11 mei zitten. Juist, dan gaat het gewoon ontzettend snel. Wat Gerko al zei in de vorige uitzending van voordat je het weet is het TT. Ja, en dan gaat er van alles gebeuren. Dan is het weer een drukke wereld in het stukje Drenthe. Goed, we, vanavond duiken we nog even in iets heel anders. We gaan namelijk de stevig doorleefde bluesrock van Rocky Athers gaan we naar luisteren. Hij is een gitarist die vaak wordt vergeleken met grootheden als bijvoorbeeld Stevie Ray Vaughan. Maar ook hij doet het op zijn eigen manier en zijn eigen geluid heeft hij erbij. Athers die komt uit Texas. Hij staat bekend om zijn vurige gitaarspel en rauwe stem. Hij brak al vroeg door en werd zelfs de Youngest Texas Guitar Slinger genoemd. Later speelde hij onder meer met de John Mayall en de Bluesbreakers, wat zijn reputatie internationaal verder versterkte. We gaan drie nummers van hem laten horen vanavond. Als eerste gaan we Only in My Dreams. Ja, in mijn dromen gebeurt er ook veel. En als je dan weer gaat kijken naar de aantal teksten die we hebben gehad van tevoren hier, dan denk je dat je daar best eens even over na mag denken. Only in My Dreams, een melodieuze track met een bijna dromerige sfeer, maar met een kenmerkende scherpe gitaarrand. Daarna gaan we Cerveur gaan we draaien. Ja, een nieuwe situatie waarin de emotie en de blues invloeden echt naar voren komen. Een nummer dat leunt op het gevoel van storytelling. En we sluiten af met Solid Ground. Een krachtige, maar up-tempo track waar Evers laat horen hoe stevig hij geworteld is in de Texas blues tradition. Daar komen ze, achter elkaar. Rocky Evers. En we beginnen natuurlijk met Only in My Dreams.

Ruggy Ethers en dat allemaal op verzoek van de Blues Bert. Die had weer wat ingeleverd. Ik kreeg vanmorgen nog weer een nieuwe zending van hem binnen. Daar heb ik wel even naar geluisterd, maar nog niets van geselecteerd voor vanavond. Ja, dat, ik heb nog zo verstaan, Bert, dat ik kan nog wel een paar weekjes vooruit. Maar goed, dat is altijd leuk om te zien. Maar je had ook een de volgende band, had je ook iets over staan. Dat is de Steely Dan. Nou, even kort over die band. Dat is een band die werd opgericht door Donald Fagen en Walter Becker. Ze stonden bekend om hun obsessie voor een uitstekende geluidskwaliteit. En het werken met topmuzikanten, oftewel de zogenaamde session players. Ze hadden niet zoveel met een vaste band. De muziek die klinkt vaak relaxed, maar de teksten zijn scherp, ironisch en soms behoorlijk donker. We gaan er één van draaien vanavond, de Missing One Day, maar eerst gaan we er één doen, dus Duncan Blues. En die Duncan Blues die komt van het album Aya. En het is misschien wel hun meest jazzy nummer. Waar gaat het over? Het lied dat vertelt het verhaal van een buitenstaander die droomt van een romantische, losbandig leven als muzikant. De titel verwijst steeds naar Amerikaanse universiteitsteams zoals bijvoorbeeld de Crimson Tide. De hoofdpersoon die verzint gewoon een eigen identiteit. En die eigen identiteit is natuurlijk Deacon Blues.

En van het jazzy Steely Dan gaan we over naar iets harder. Deze natuurlijk van de Mississippi Kings. Het is namelijk bijna 10 uur.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
2: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
1: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Ja, de luisteraar koorde er even uit. Hoppatee, daar gaat hij. Dat was voor en na de klok van 10 uur is het altijd dezelfde artiest. En ik probeer altijd een beetje uit de regio. En dat is nu ook weer gelukt, want dit was nog steeds de Mississippi Kings. Zowel voor de klok van 10 uur met het nummer Going Train Blues. En na de klok van 10 uur Black Red Swing. Gewoon heerlijk. Ik zal de cd nog eens even napluizen of er nog meer nummers op staan. En anders gaan we weer op zoek naar een andere artiest. Want ja, gaan we gewoon proberen. Als jullie nog een goed idee hebben voor een artiest uit de buurt, uit de regio bijvoorbeeld, dan zou ik daar heel blij mee zijn. En dan kun je gewoon sturen naar, ja, waarheen? Naar mijn telefoonnummer of zo. Toch? En je kan, ja, weet je wat je doet? Je gaat even naar de website. En dan heb je een contactformulier, kun je contacten aanklikken en kun je een formuliertje invullen. En als je dat formuliertje ingevuld hebt, even je naam en je telefoonnummer erbij. Dan neem ik contact met je op en dan gaan wij op zoek naar de artiest die jij aanwijst. Dat is een goed idee. Of je gaat gewoon even naar de app en dat kan ook 0592703030. Dat kun je ook doen. En je kan ook nog in de chatbox. En ook op dezelfde manier van www.radioanhunze.nl. En dan kun je even de chatbox aanklikken, een poppetje maken en dan kun je met de dienstdoende programma maker of programma verantwoordelijke kun je gaan communiceren. Dat kan dus nu ook. Heb je een idee voor vanaf volgende week een regioartiest in de blues, dan kunnen we die voor de klok van 10 uur en na de klok van 10 uur wellicht programmeren. En alvast hartelijke dank. Bluesbert, jij programmeert ook voor een groot gedeelte. Nou ja, ik programmeer dan, maar jij levert heel veel dingen aan waar ik dan de keuze uit mag maken. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En je had op een gegeven moment inderdaad ook Steely Dan gezegd. Hebben we net een nummer van gehoord. Ben inderdaad misschien net wat te jazzy-achtig, maar goed, het past er wel in. En ik heb nog een nummer staan, Josie. Dit staat gewoon op hetzelfde album AJA, oftewel Aya. Alleen die heeft wel een iets andere vibe, zoals dat zo mooi heet. Josie is een soort mythische vrouw die terugkomt in de stad en chaos en feest brengt. De tekst zit vol inside jokes en vage referenties. Typisch Steely Dan. Je voelt de sfeer, maar alles blijft een beetje mysterieus. Nou, laten we daar maar bouwen. Josie, hier ben speciaal voor jou Steely Dan.

Gewoon een lekker nummertje waarin ze gewoon weer een heel mysterieus verhaal vertellen over die mevrouw die ja graag terugkeren naar de stad, maar toen van alles meemaakte, toch? En wie wil dat nou niet? Wie wil nou niet in een spannende affaire zitten of zo? Lijkt me dat leuk. En als je dat een beetje met deze idyllische muziek kan brengen, een beetje jazz en natuurlijk ook heel veel bluesgeluiden daarin. Het is natuurlijk hartstikke mooi om van te genieten. Stevie Dan was dat. Bluesband, dit was allemaal voor jou. Terwijl die Rodney Atters als deze Stevie Dan. Wat gaan we doen? Nou, we gaan nog veel meer muziek draaien, denk ik. We gaan eventjes naar de Allman Brothers. En die Allman Brothers die zijn opgericht in de jaren 60. Een beetje zacht te zetten. In de jaren 60 door Duane Allman en Greg Allman. Ze worden gezien als de pioniers van de Southern Rock. Met invloeden uit de blues, de jazz en de country. Ik heb een nummer voor je uitgezocht. Dat is Done Somebody Wrong. En Done Somebody Wrong is een klassiek bluesnummer dat zij beroemd maakte. Vooral hun legendarische live album. En dat album dat heette At Wilmer East. Dat was in 1971 is dat uitgekomen. En daar stond het nummer op en dat maakte gigantische huren. Het nummer is eigenlijk geschreven door de oorspronkelijke en oorspronkelijk opgenomen door Elman James. Alleen de Allman Brothers die gaven hun eigen energieke en live draai daaraan. Dus de Allman Brothers met het nummer Done Somebody Wrong.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Ja, je luistert naar het programma Cool Room. We hebben nog een, even kijken, 30, we hebben ongeveer nog 40 minuten. En dan gaan we gewoon lekkere muziek gaan we laten horen. Even kijken, welke hebben we nu op het programma staan? Oh, deze, ja. Clarence Spedding. Dat is een Amerikaanse bluesgitarist en zanger. Hij staat bekend om zijn mix van een traditionele blues, soul en een rauwe persoonlijke stijl. Zijn levenservaring, onder andere moeilijke periodes en ook verslaving, hoor je duidelijk terug in zijn muziek. Heel eerlijk en heel direct. Het nummer wat je gaat horen is Downhound Blues. Dat gaat over het eenvoudige leven en de blues. En de basis van de blues. Thuisgevoel en herinneringen. Dus de vaste partij om thuis te komen. En in alle herinneringen die je daar van tevoren hebt meegemaakt en waar je dan op terug mag kijken. Deze is wat meer ontspannen dan als een andere werk. Dus dat was waarschijnlijk in de moeilijke periode. Maar ga je ook muziek maken, dat is toch anders dan dat je in één keer de rust hebt gevonden. En in één keer al die ellende achter je hebt gelaten. Het is een behoorlijke track om de authentieke bluesgevoel te laten horen. Nou, dat gaan we dan maar eens eventjes doen hier bij Radio AN Hunze in het programma Cool Room. De kamer waar de muziek je warm maakt.
2: You can roll the tape.
1: Yeah.
2: Ain't nobody saw him because he's supposed to be, man. Where's that meat at, man? The grill is all hot.
1: Staat allemaal op het album.
2: Hey, you're laughing time, but I'm hungry.
1: Surrender.
2: Yeah. Nobody's acting like they hungry.
3: Tofurkey ribs.
2: What happened?
3: Tofurkey.
2: No, I thought you were supposed to call him. Come on, man.
3: I don't know what that means.
2: Barry in the cut laughing.
1: En dan kom je thuis en heb je alles meegemaakt en maak je deze muziek. Clarence Spedding.

Dat was Down Home Blues van Clarence Spedi. En we gaan nog een nummer van hem draaien. Dat is Education Games. En dat... ja, een beetje zachter zo. Dat kan ook. Dat gaat over de verslaving en de strijd ermee. Waar we net ook al aan refereren. Heel persoonlijk en geloofwaardig. Je hoort dat dit geen verzonnen verhaal is. Dus... sterkpunt van de presentatie is natuurlijk de maatschappelijke en de persoonlijke thema's in dit nummer. Nou, dat mee natuurlijk en even goed.

Meditation game. Prince spelen. Dan gaan we nog één nummer van hem draaien. En dat is namelijk deze. En dat heet Pick Me Up. En Pick Me Up, dat gaat over de steun zoeken. Bij ja, gewoon iemand nodig hebben eigenlijk. Gewoon iemand aanspreken misschien. Of laten weten dat je iemand nodig hebt. Om je er weer bovenop te helpen. Maar dat zou heel mooi kunnen. Een mooie balans tussen de kwetsbaarheid en hoop. Daar gaat dit liedje over. Pick Me Up.

show, die gooien nog even van alles in de strijd, toch? En het laatste nummer. Dat was Bluesbed. Al kwam er van jou nog aan de Clarence Speedy. Met de nummer Down Home Blues Education Game and Pick Me Up. En als je dat zo achter elkaar allemaal hoort, dan denk je van, ja, blues is mooi, blues is geweldig, blues maakt je warm. Blues kan je warm maken, maar blues kan je ook ijskoud maken. Dus eigenlijk is blues gewoon niet alleen een stijl van muziek, maar ook absoluut een stijl van verhalen vertellen. Van de manier waarop, levensverhalen. Het gaat vaak over een periode dat het goed gaat, dan gaat het over een periode dat het heel slecht gaat. En dan gaat het over de periode dat je daar weer bovenop komt. En als je dat hebt gehad, dan ga je weer hele lekkere muziek maken. En dat heb je gehoord afgelopen. Nou, even kijken, hoe was het nog alweer? Dat is 4, dat is 8, dat is... Dat is 15 minuten met Clarence Speedy. Lekker. Lekker muziek, Bert. Dankjewel voor deze eerste. Dus even kijken, wat gaan we doen? Nou, we gaan eens even wat anders doen. We gaan even over naar... de soul en de wat jazzy-achtige dingen. Maar het is een beetje 20 voor. Ja, dat gaan we doen. Ik ga me starten. Ik wil jullie hartelijk danken voor het luisteren naar het programma Cool Room. We sluiten altijd een beetje af met een beetje jazzy, een beetje soul, een beetje wat andere muziek dan in de afgelopen anderhalf uur. Dus daar ben ik heel veel plezier mee om daar lekker naar te luisteren. Ik heb het geprogrammeerd, dus het gaat gewoon lekker die kant op. Ik zal hem even kijken of ik hem kan starten. Dat kan ook. En dan gaat hij zo meteen beginnen als hij de schuifjes omhoog zet. Voor nu wens ik jullie een hele goede nachtrust. Lekker slapen. Nog even napraten over de gehoorde muziek en de gehoorde verhalen van de blues. En misschien over radio en mensen. En misschien over heel andere dingen. Ik zie je en hoor je volgende week gewoon. Oh, wat is het dan? Is het de tweede Pinksterdag? Ja, dan wordt het even niet natuurlijk. Dan gaan we weer andere dingen doen. Nou ja, weet je... Komt weer een maandag dat we gewoon weer lekker bij elkaar zijn. En ook gewoon weer van 9 tot de klok van 11 uur. En als Gerco er niet is, dan beginnen we gewoon om 8 uur. Dus voor nu, welterusten. Morgen gezond weer op. En doe me deken over je hoofd en het regentijd besteden. Nou, hoi. Volgende keer.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt. Habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint.
1: Radio A in Hunze. Te beluisteren in de Ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïnse staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep